0: Goeienacht. In de Haagse Schilderswijk hebben Marokkaanse voetbalsupporters de uitschakeling op het WK op straat verwerkt. Buurtvrijwilligers zorgden ervoor dat het lang goed ging, maar uiteindelijk moest de politie ingrijpen. In Rotterdam moest de politie ook in actie komen om mensen weg te sturen. Daar waren zo'n 15 busjes en de ME voor nodig. In het zuiden van Spanje zijn zeker 6 doden gevallen door de bosbranden daar. Volgens een lokaal radiostation werden 6 mensen gevonden in hun auto. De bosbranden waren zo hevig dat het dorpje Bedar geëvacueerd moest worden. Daar liep een man brandwonden op. Door de branden was de belangrijkste toegangsweg naar het dorp geblokkeerd. In Iran is voormalig Ayatollah Ali Khamenei begraven, ruim 4 maanden na zijn dood. De begrafenis zelf was besloten, maar Iran had wel een week van nationale rouw. Miljoenen mensen deden daaraan mee. Aanhangers van Khamenei zien hem als een martelaar die is gesneuveld in de strijd tegen een veel sterkere vijand. En er komt een remake aan van de filmklassieker Free Willy uit 1993. Volgens The Hollywood Reporter gaat het om een nieuwe interpretatie van het oude verhaal over een jongen die een orka probeert te bevrijden uit een dolfinarium. In 2010 werd er ook al een nieuwe Free Willy gemaakt, maar die had niks te maken met de originele trilogie. Het weer van Weer Online? Het is vrijwel overal helder en 12 tot 16 graden. In het noorden begint de dag nog bewolkt, maar uiteindelijk gaat overal de zon schijnen. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Je luistert naar Q Music Limburg.

0: Limburg nieuws. 3 uur.
1: Goedenacht. In Rotterdam, Den Haag en Amsterdam heeft de politie ingegrepen toen het onrustig werd met Marokkaanse voetbalsupporters. Die zagen hun ploeg op het WK uitgeschakeld worden door Frankrijk. Mensen gingen de straat op en staken vuurwerk af. Toen ze niet naar huis wilden, greep de politie in. Die werd in Den Haag ook bekogeld. Een groepje tieners wilden een liquidatie plegen in Amsterdam, meldt regiozender NH. 3 Nederlandse mannen werden deze week aangehouden. Eerder werden ook 2 Scandinavische tieners opgepakt, van wie er 1 nog minderjarig was. Zij werden met een boel wapens en munitie betrapt op een hotelkamer in Amsterdam. Honderden mensen hebben geprotesteerd bij het gemeentehuis van het Gelderse Oldebroek gisteravond. De nieuwe lokale politici werden buitenop gewacht door mensen in regenboogkleuren. Dat is waar het protest ook over gaat. Het nieuwe conservatieve college wil namelijk af van de regenboogvlag en beleid waar LHBTI'ers eerder van profiteerden. En Donald Trump heeft het voor elkaar. Het vliegveld van Palm Beach in Florida draagt nu ook zijn naam. Het bord is gisteren onthuld en zijn privévliegtuig, de Trump Force One, is er geland om dat te vieren. De belangrijkste toegangsweg naar het vliegveld is ook naar president Trump vernoemd en zijn landgoed ligt er heel dichtbij. Het weer van Weer Online? Het is vrijwel overal helder en 12 tot 16 graden. In het noorden begint de dag nog bewolkt, maar uiteindelijk gaat overal de zon schijnen. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg.

0: Goedemorgen. PostNL krijgt vanaf maandag 2 dagen om de post te bezorgen, maar de regels moeten nog soepeler worden, vindt het bedrijf. Een bezorgtermijn van 3 dagen zou nog beter zijn. Daarnaast wil het postbedrijf een flink aantal brievenbussen weghalen. Ze vinden de regels in de postwet te streng en niet meer van deze tijd. Nederland heeft de dodelijkste wolven van Europa, heeft de Wageningen Universiteit uitgezocht. Bij ons doodt 1 wolf gemiddeld meer dan 25 dieren, veel meer dan in andere landen. Daarom wil Nederland graag de Duitse aanpak hebben om problemen te voorkomen. Daar mag de wolf worden afgeschoten in het jachtseizoen. Het aantal doden door de bosbranden in het zuiden van Spanje is opgelopen naar 12. De meeste mensen werden gegrepen door de vlammen toen ze met hun auto probeerden te vluchten. Een dorpje in het rampgebied moest zelfs helemaal worden geëvacueerd, maar dat was moeilijk. Een belangrijke toegangsweg was geblokkeerd door het vuur. En in een Duits plaatsje vlakbij Frankfurt heeft een man zijn eigen moeder vermoord door haar in brand te steken. De twee hadden ruzie. De vrouw overleed vrijwel meteen. De 103-jarige oma van de man was er ook bij. Zij raakte zwaar gewond. De man probeerde na de moord nog te vluchten, maar hij werd na een klopjacht opgepakt. Het weer van Weer Online? In het noorden begint de dag nog bewolkt, maar uiteindelijk gaat overal de zon schijnen. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Je luistert naar Q Music Limburg.

Goedemorgen. Niet alleen in Nederlandse steden was het onrustig na de uitschakeling van Marokko op het WK voetbal. In Londen liep het uit op rellen en raakte zeker één politieagent gewond. De oproerpolitie moest in actie komen om de rust terug te brengen. In Antwerpen werd de politie bekogeld met vuurwerk en werden 7 mensen aangehouden. Ziekenhuizen krijgen het steeds drukker in de zomer en dat komt door extreme hitte, schrijft het AD. Normaal is de winter de drukste periode. Maar tijdens de hittegolf vorige maand was het in veel ziekenhuizen bijna net zo druk. En daar zijn ze niet op voorbereid. Die extra drukte werd bij ziekenhuizen in het hele land gezien. Japan zet zich schrap voor tyfoon Bavi. Die wordt gezien als de meest vernietigende tyfoon in jaren. Vooral eilanden in het zuidwesten van Japan lopen gevaar voor aardverschuivingen en overstromingen. Tientallen vluchten zijn geschrapt vandaag en morgen. Taiwan krijgt ook met de storm te maken, maar krijgt niet de volle laag. En op een snelweg in de buurt van Dortmund is een vrachtwagen meer dan 100 kratten bier verloren gisteren. Volgens Duitse media ging het mis nadat de vrachtwagen tegen de vangrail botste. De chauffeur raakte niet gewond, maar moest voor de zekerheid naar het ziekenhuis. Het opruimen van de kapotte flessen bier duurde bijna de halve dag. Het weer van Weer Online? In het noorden begint de dag nog bewolkt, maar uiteindelijk gaat overal de zon schijnen. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. En dat was het ANP-nieuws.

0: Morgen, het WK-sprookje zit erop voor Marokko. Het land is gisteravond in de kwartfinale uitgeschakeld door Frankrijk.
1: Weer doen ze het. De Fransen gaan voor de derde keer op rij naar een halve finale op het wereldkampioenschap. Wie moet dit elftal verslaan? Dit elftal met al die wapens, met al die sterren en met al die goals. Vooral van hem, Kylian Mbappé.
0: Zo klonk dat bij de NOS. Frankrijk won met 2-0 en gaat naar de halve finale. Daartegen spelen ze tegen België of Spanje. Na de wedstrijd van Marokko is het op verschillende plekken even onrustig geweest. In meerdere steden gingen fans de straat op. In de Schilderswijk in Den Haag werd de politie bekogeld en moest de ME ingrijpen. En ook in Rotterdam en Amsterdam kwam de ME in actie. De politie benadrukt wel dat de sfeer over het algemeen tijdens en na de wedstrijd goed was. Ander nieuws dan. In Zaandam is op een straat een lichaam gevonden. Gebeurde gisteravond met de politie. Er zou een ongeluk zijn geweest. Een ander heeft zich inmiddels bij de politie gemeld. Die persoon is opgepakt. En een hoogtepunt voor de Amerikaanse president Trump. Het vliegveld van Palm Beach in Florida is nu officieel vernoemd naar hem. Gisteren is de naam veranderd en om dat te vieren is het privévliegtuig van Trump er geland. Het vliegveld heet nu President Donald J. Trump International Airport. De boekingscode verandert van PBI naar DJT. En dan het weer van Weerplaza. We krijgen een lekkere dag in het noorden nu nog grijs. Straks overal de zon. Het wordt 24 tot 30 graden.
2: Je luistert naar

0: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
1: Zijn we al.
0: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
2: Oh ja, verzekering.
0: En weer door met de Ora autoverzekering.
3: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers, geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
0: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
4: Lieslotte, wat ben je aan het doen?
5: Kijk, het is de Last Minute Super Sale bij PS5 vakanties.
4: Dus?
5: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
4: Ah, met superkorting.
5: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
4: Prijsvrije vakanties.
6: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenaerts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
4: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
7: Met Eurocity Direct ben je razendsnel in België.
8: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken, broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht, muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
9: Brussel-Zuid.
8: Hé, nu al?
7: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over Eurocity Direct op nsinternational.nl.
10: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
11: 18 plus speelbewust.
12: Ja.
13: Echt serieus?
12: Oh,
13: wat een geld.
14: 18.000. Godverdikke me.
15: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
16: Nu met de Gamma Voordeelpas 20% korting op sierbestrating, grind en split.
17: Je droomtuin? Doe het lekker zelf.
16: Dat zeg ik.
15: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
11: 18 plus speelbewust.
18: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
19: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
20: Fans van voordeel.
19: Aldi.
21: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor. Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met
19: en ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Verse kersen, 500 gram,

0: in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een tweejarig abonnement.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
3: Na de award-winning musical Hadestown presenteert Broadway in Carré deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Boek nu je kaarten op carré.nl.
4: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Gillette, 1 plus 1 gratis. Zo heb je alles in huis voor een gladde huid, ook als je thuis blijft. Kom voor meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
5: Mooi van Ethos.
6: Q-music. Je luistert naar Q-Music Limburg.

0: Hey, is het al weekend?
1: Nee, want de top 40 is nog niet begonnen.
2: Elke vrijdagmiddag vanaf 2 uur hoor je de grootste artiesten van dit moment in de enige echte hitlijst van Nederland.
1: Ja, en dit is cool, want als jij voorspelt wie er deze week op nummer 1 staat, dan maak je kans op 2 tickets voor een concert naar keuze. Geef het door via qmusic.nl/top40. Qmusic, de top
3: 40. Autotaalglas is partner van de top 40.
4: Start je dag zonder barst.
5: Opgelost. Autotaalglas.
6: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
7: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 juli staat de jackpot op 11,1 miljoen. Belastingvrij. Oh yeah. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Kies voor Gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
9: Goedemorgen!
10: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
11: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau, ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido Shop. Tot zo! Odido.
12: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
13: Deze week in de bonus, alle Bertolli 1.

0: is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
1: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
2: hoi,
1: of binnenkort vertrekt,
3: adios.
1: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
2: Fijne vakantie.
4: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
5: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt alleen vandaag nog. Dus stap nu over op Engie.nl.
4: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
6: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen:
7: vakantie!
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: I am Vaiana of Motunui.
9: Deze zomer,
10: here we go.
9: Beleef Disney's Vaiana als nooit tevoren.
11: See her light up the night in the sea. She calls me.
12: The ocean chose you.
9: Disney's Vaiana, nu in de bioscoop.
13: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
14: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
13: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
14: Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.
15: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
16: Bij Plus vind je alles voor de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. 3 plus 1 gratis. En Coca-Cola, Fanta, Aquarius en Powerade 50 centiliter. 1 plus 1 gratis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus, het grootste assortiment tuinmeubelen vind je op vdgarde.nl.
17: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen,
18: mama,
17: niet mee zijn. Kieselstranden, zandwoorden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt: uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
9: Q-Music Limburg, nieuws, 7 uur.
19: Goedemorgen, het zit erop voor Marokko. Marokko ligt uit het WK. Het land is gisteravond uitgeschakeld door Frankrijk. In de kwartfinale werd het 2-0. Onder meer sterspeler Mbappé scoorde.
20: Nu valt die bal opeens goed en valt hij ook in de goal. En doet hij het toch, toch hij weer. De onvermijdelijke Kylian Mbappé.
19: Ja, zo klonk dat bij de NOS. Frankrijk is door naar de halve finales. Tegenstander wordt België of Spanje. Na de wedstrijd van Marokko bleef de sfeer op de meeste plekken goed. Fans gingen wel de straat op, ze balen, maar zijn ook trots, zoals deze man bij RTL.
21: Ik ben trots op die jongens dat ze zo ver zijn gekomen, uiteraard. Iemand moet de winnaar zijn en de Fransen hebben gewoon goed gespeeld.
19: Op een paar plekken moest de politie ingrijpen. In de Schilderswijk in Den Haag werd de politie bekogeld. Daar zijn meerdere mensen opgepakt. Ziekenhuizen krijgen het steeds drukker in de zomer. En dat komt door de extreme hitte waar we vaker mee te maken krijgen, staat in het AD. Normaal is de winter de drukste periode, maar tijdens de hittegolf vorige maand was het in ziekenhuizen bijna net zo druk. Vooral ouderen en mensen die al ziek zijn, zijn kwetsbaar. En dan is er nog nieuws over deze film.
22: Miss you. Don't forget me, okay?
19: Ja, Free Willy, film uit de jaren 90 over het jonge Jesse en een orka. Daar komt een nieuwe versie van, melden Amerikaanse media. Het gaat om een remake over een jongen die een orka probeert te bevrijden uit een dolfinarium. Wanneer de film er is, is nog onbekend. Het weer dan nog van Weerplaza. We krijgen een lekkere dag. In het noorden nu nog grijs, straks overal de zon. Het wordt 24 tot 30 graden.
2: Stiel Gazonmaaier. Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
3: Hey mam, Mondo Verde heeft een nieuw waterpark. De Pirate Splash.
7: En ze hebben ook dieren, wereldtuinen en attracties.
3: Mama, wanneer gaan wij naar Mondo Verde?
10: Je luistert naar Q Music Limburg.
18: Goedemorgen Limburg. Daniel Smulders.

0: everybody in the bar is getting tips. Nu al.
1: Daniel, maak je wakker.
0: Ja, dat komt zeker omdat de zomervakantie om de hoek kijkt. Ja, ja, een mooie dag vandaag. Gegarandeerd een mooie dag vandaag. Zeker als je op school zit, want het is start zomervakantie.
1: Daniel Smulders.
0: Iets waar je 11 maanden eruit kijkt. Vrijdag 10 juli vandaag. Goedemorgen. Het wordt een volop zonnige dag in de provincie. Middagtemperatuur gaat op 30. Ook na zonsondergang blijft het lekker lang warm. De komende dagen stijgt de temperatuur verder. Maandag lijkt de eerste regionale hittegolf van juli een feit. Nou, ik heb allemaal weer vooraf aan. Hè, richting de zomer. Goedemorgen, Intervoort.
2: Goedemorgen, Q-Music.
0: Hai, goedemorgen. Zo, 17 graden inmiddels al. Het is nu al aardig aan het opwarmen. Nieuws van vandaag. Op de 19e dag van de openbare verhoren door de parlementaire enquêtecommissie Corona komen onder andere oud-zorgminister Hugo de Jonge aan de beurt. Spanje en België spelen tegen elkaar in de kwartfinale tegen het WK voetbal. Dat is om 9 uur. De winnaar moet later in de halve finale tegen Frankrijk. Hij heeft gisteren gewonnen tegen Marokko. Die gasten die kunnen niet eens even rusten.
3: Ja. Ik hoor je al zeggen, ja, daar worden ze ook goed voor betaald.
0: Oh ja, oké, dat is alles wel. Nou, en de laatste ministerraad voor het zomerreces, want ook het kabinet gaat op vakantie. 14 augustus is de volgende kabinetsvergadering. Dus mocht je nog iets ingebracht hebben, ja, dan moet je even doorschuiven. Zo meteen Q-update. We houden je natuurlijk op de hoogte wat er allemaal gebeurt in je eigen provincie. In de Q-update het volgende onder andere. Sorry, ik moet het er even bij pakken. Waar heb ik het gelaten? Oh, het gaat over twee auto's die zwaar beschadigd zijn in Maastricht. Dat is gisteravond gebeurd. En de politie onderzoekt meldingen over mogelijke kinderlokker. Meer zo in de Q-update. Eerst al hits van Corona, Rhythm of the Night. En hier is Taylor Swift.

Zo klonk de zomer in 1994. Corona, Rhythm of the Night. Q-Music Limburg. Met het nieuws uit je eigen provincie. Afgelopen uren de Q-Update. In de Sittardse wijk Limbrichterveld is onrust ontstaan na 3 meldingen over een mogelijke kinderlokker. De politie onderzoekt de zaak, zoekt camerabeelden en is op zoek naar een man in een busje die kinderen zou hebben benaderd. Uit voorzorg houden veel ouders hun kinderen binnen of brengen ze zelf naar school. De politie roept getuigen op zich te melden, maar benadrukt dat er geen nieuwe meldingen zijn en waarschuwt om niet te snel mensen te verdenken. 2 geparkeerde auto's zijn gisteravond in brand gevlogen op een parkeerplaats in Maastricht. De brandweer wist te voorkomen dat het vuur zich verder uitbreidde, maar beide voertuigen raakten zwaar beschadigd. Een derde auto liep lichte schade op. De oorzaak van de brand is nog onbekend, wordt onderzocht. Tijdens een gezamenlijke verkeerscontrole in Venray hebben de politie en de Belastingdienst ruim €62.000 aan openstaande belastingschulden geïnd. Daarnaast werden 2 voertuigen in beslag genomen. De politie schreef ook meerdere bekeuringen uit, vonden meer bellen achter het stuur, rijden zonder gordel, een verlopen APK, rijden onder invloed en een ongeldig rijbewijs. En ook werd een opgevoerde fatbike in beslag genomen. En tot zover de Q-up.

0: Brad Adams, Mel C, Baby, When You're Gone. Heb je een beetje het weerbericht gezien voor de komende week?
1: De Q Top 500 van de zomer.
0: Ja, de komende week wordt het weer ontzettend lekker weer. Het wordt warm. Temperatuur boven de 30 graden. Niet alleen maar boven de 30 graden. Het wordt ook iets minder uiteindelijk. Maandag een kans op een buitje. Dinsdag misschien ook wel. Maar de temperatuur is oké. Okay. Het is lekker zomers. En we dachten, laten we gewoon de Q Top 500 van de zomer is in het leven gaan roepen. En daarom hoor je die ook vanaf aanstaande maandag. Dus waar je ook naartoe gaat, waar je ook bent, Q Music Limburg aan, alleen maar zomerhits. En toen dacht ik, misschien moeten we even de nummer 1 van vorig jaar even bijpakken. Gewoon omdat het de ultieme zomertrack is. Weet je wel welke dat was? Ik zal hem erbij pakken, dames en heren. De nummer 1 uit de top 500 van de zomer. Q Music van vorig jaar. The Underdog Project.

0: Top 500 van de zomer op Q Music Limburg.
1: Hey, is het al weekend?
2: Nee, want de top 40 is nog niet begonnen.
3: Elke vrijdagmiddag vanaf 2 uur hoor je de grootste artiesten van dit moment in de enige echte hitlijst van Nederland.
2: Ja, en dit is cool, want als jij voorspelt wie er deze week op nummer 1 staat, dan maak je kans op 2 tickets voor een concert naar keuze. Geef het door via qmusic.nl/top40. Q-music, de top
4: 40. Autotaalglas is partner van de top 40.
5: Begon jouw dag met ruitschade?
6: Opgelost. Autotaalglas.
7: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL pak koffiepads? 46 pads vanaf 3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
8: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
9: Zonnebrandcreme?
10: Natuurlijk, want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker.

0: 2,70. Lidl.
1: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
2: Ja, laatste kans.
1: Nog één keer brullende motoren.
2: Ja, goed.
1: Dit mag je niet missen.
2: Oh.
1: Daar moet je bij zijn.
2: Naar binnen.
1: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
2: Ja.
1: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
0: Lidl is de nummer 1 in prijs en kwaliteit. En nu ook door de Consumentenbond bewezen. Onze Kania-mayonaise is best getest en best te koop. En dat voor maar 79 cent. Lidl, je verdient het.
3: Nu met Club Karwei. 50% korting op 10 liter Sikkens witte muurverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 juli staat de jackpot op 11,1 miljoen. Belastingvrij.
5: Oh,
4: je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Snel naar Trekpleister voor fantastisch veel voordeel. Nu 2 plus 2 gratis op alles van Tena en Libresse. Inladen maar! Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
8: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
7: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
9: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
10: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Top kwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
11: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo of hbo diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
12: Bij Plus vind je alles voor de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. 3 plus 1 gratis. En Coca-Cola, Fanta, Aquarius en Powerade 50 centiliter. 1 plus 1 gratis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
13: Goedemorgen, dit is Q Music Limburg. De nieuws van nu.nl.
14: Goedemorgen, het zit erop voor Marokko. Marokko ligt uit het WK. Het land is gisteravond uitgeschakeld door Frankrijk. In de kwartfinale werd het 2-0. Onder meer sterspeler Mbappé scoorde.
15: Nu valt die bal opeens goed en valt hij ook in de goal. En doet hij het toch? Toch hij weer. De onvermijdelijke. Kylian Mbappé.
14: Ja, zo klonk dat bij de NOS. Frankrijk is door naar de halve finales. Tegenstander wordt België of Spanje. Na de wedstrijd van Marokko bleef de sfeer op de meeste plekken goed. Fans gingen wel de straat op, ze balen, maar zijn ook trots, zoals deze man bij RTL.
16: Ik ben trots op die jongens dat ze zo ver zijn gekomen, uiteraard. Iemand moet de winnaar zijn en de Fransen hebben gewoon goed gespeeld.
14: Op een paar plekken moest de politie ingrijpen. In de Schilderswijk in Den Haag werd de politie bekogeld. Daar zijn meerdere mensen opgepakt. Ziekenhuizen krijgen het steeds drukker in de zomer. En dat komt door de extreme hitte waar we vaker mee te maken krijgen, staat in het AD. Normaal is de winter de drukste periode, maar tijdens de hittegolf vorige maand was het in ziekenhuizen bijna net zo druk. Vooral ouderen en mensen die al ziek zijn, zijn kwetsbaar. En dan is er nog nieuws over deze film.
17: Miss you. Don't forget me, okay?
14: Ja, vriend.

0: Bibi Rexha, Faithless, New Religion bij Q Music Limburg.
1: Daniel,
0: ja?
1: Maak je wakker.
0: Een hele goede morgen. Wat een mooie dag vandaag. De zomervakantie gaat beginnen voor Regio Zuid. Zo, daar kijken veel mensen al naar uit. Al maanden. Vandaag is dan die grote dag. Dan zeg je, doei doei.
1: Daniel Smulders.
0: Tot over een paar weken. He, zeggen de kinderen dan, een paar maanden moeten gewoon werken. Dat is altijd zo naar. Ja, je kunt er niet. Dat zou toch wel mooi zijn. België heeft dat wel, hè? Nou, niet helemaal natuurlijk. Maar voor het grootste gedeelte is het gewoon 2 maanden dicht. Gewoon bam. Gewoon niks. Iedereen, daar. Doei, vakantie. Loopt het allemaal door elkaar heen. En het is lastig. Je zit met de bouwvakken en zo allemaal. En die dan weer wel, die dan weer niet. De kinderen zijn thuis. Dat je denkt, ik wil ook thuis zitten. Maar dat kan niet, zat ik maar op school. Goed, we hebben een beetje mijmeren. Vrijdag 10 juli vandaag. Vandaag wordt het volop zonnig in de provincie. Middagtemperatuur 30 graden. Blijft lekker lang warm, ook na zonsondergang. Heerlijk om met vrienden nog lekker buiten te zitten. De komende dagen stijgt de temperatuur verder. Maandag lijkt de eerste regionale hittegolf van juli een feit. Heerlijk wakker. Goedemorgen. Goedemorgen. Het is 18 graden op dit moment. Het nieuws van vandaag is dat de lekkere zomervakantie begint. Hè? En PostNL krijgt 2 dagen om de post te bezorgen. Vanaf maandag begint dat. Maar de regels moeten nog soepeler worden, vindt het bedrijf. Hoezo 2 dagen? Wij willen 3 dagen hebben om te bezorgen. Dat zou nog beter zijn. Daarnaast wil PostNL een flink aantal brievenbussen weghalen. Het bedrijf vindt de regels in de postwet te streng en niet meer van deze tijd. Oké. Nou, we wachten maar weer af hoe het met de kerst gaat. Want dat is altijd een drama natuurlijk. Hè? En dan zul je het zien. Ja, we zijn nu ingericht op 3 dagen. En je kerstkaartje doet er al 10 dagen over. Dus moeten we dat dan ook voor 2-3-voudigen? Komt de kerstkaart binnen op 26 januari.
2: Q-music.
0: Ja. Zou het zijn, hè? Of we moeten in november gaan sturen. Dat kan ook.

0: je wat met
1: Music.
0: Komt er zo meteen aan met onder andere politie onderzoekt meldingen over mogelijke kinderlokker in Sittard. Onderzoek naar ingestorte Wilhelmina-toren loopt vertraging op. De toren in Valkenburg, weet je wel. En twee jongens springen van de Wilhelmina-brug in Maastricht. Grote zoektocht. Hoe het is afgelopen, dat hoor je zo meteen in de Q-update. Eerst Harry Styles met zijn American Girls.

Harry Styles zijn American Girls. Q Music Limburg, het is 7:15. Goedemorgen. Wat gebeurt er allemaal eigenlijk in je eigen provincie? Dit is de Q Update. De Sittardse wijk Limbrichterveld is onrust ontstaan na 3 meldingen over een mogelijke kinderlokker. De politie onderzoekt de zaak, zoekt camerabeelden en is op zoek naar een man in een busje die kinderen zou hebben benaderd. Uit voorzorg houden veel ouders hun kinderen binnen of brengen ze hen zelf naar school. De politie roept getuigen op om zich te melden, maar benadrukt ook te zijn geen nieuwe meldingen en waarschuwt om niet te snel mensen te verdenken. De Onderzoeksraad voor Veiligheid verwacht pas in oktober het eindrapport te publiceren over de instorting van de Wilhelmina-toren in Valkenburg. Het onderzoek richt zich op de technische oorzaak van het incident en op de vraag hoe de veiligheid van publiek toegankelijke rijksmonumenten is geregeld. De toren stortte in maart 2025 in. De gemeente wacht op het rapport om duidelijkheid te krijgen over de oorzaak. Een hulpdienst rukte gistermiddag uit nadat 2 jongens vanaf de Wilhelminabrug in de Maas waren gesprongen. De brandweer zette onder meer een waterscooter in, maar de jongens waren inmiddels zelf uit het water geklommen. De politie wist hen alsnog aan te houden. Ze kregen een procesverbaal, want zwemmen en van de brug springen op die plek is verboden en gevaarlijk. Tot zover de Q-update. Zo houden we je op de hoogte wat er gebeurt in je eigen provincie. Ook tijdens warme, hete dagen. Komende week wordt het prima weer, hè? Dit weekend ook 30 graden. Perfect voor de top 500 van de zomer. En die hoor je dan namelijk ook op Q Music Limburg. Vanaf aanstaande maandag. En een van de heerlijke zomerliedjes van dit jaar hoor je zometeen. Eerst hoor je Ears Replay.

0: replay.
1: Ik verstond dat hij mijn eyebrow is on replay. Maar dat is een beetje gek natuurlijk. Ik heb het opgezocht. Het is iPod. En dat geeft meteen aan dat het meteen een lekker oud liedje is ook.
2: Friendly reminder. It doesn't have to make sense to anyone else. If it makes you happy, that's all that matters. None of us are getting out of here alive. So you might as well do what you want. Have a good day.
1: Maak een mooie dag vandaag. Het is heerlijk vrijdag 10 juli richting het weekend. Voor velen richting vakantie. Temperatuur 30 graden. We hebben vanaf aanstaande maandag de Q top 500 van de zomer. Ik denk ik pak even een van de lekkere zomerliedjes van dit jaar erbij. Oh, dat wordt heerlijk dansen. En in de top 40, vorige week nog, op de 20ste plek terechtgekomen.

0: Q-Music Limburg, met een minuut van Limburg. Zometeen vrijdag editie met onze grote vriendin, de hele Anne Fischer. En jouw berichten natuurlijk ook. Via de WhatsApp op 06-33-345-345. Hou het kort, houd het krachtig. Houd het positief, spreek in, typ in. Maakt niet uit, 06-33-345-345.
1: Wacht niet langer en pak je voordeel bij Trekpleister. Nu heel veel Nivea, 2 plus 2 gratis. Dat wil je niet missen. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
3: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
4: Wat een voordeel bij Angie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Angie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt alleen vandaag nog. Dus stap nu over op Angie.nl.
3: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultra matras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
5: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
6: Zijn we al!
5: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
7: Oh ja, verzekering.
5: En weer door met

0: op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
1: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
3: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
2: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
5: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals hak groenteconserven, 1 plus 1 gratis. En alle Almhof, kwark, hoekje en choco met slagroom, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
6: Q-Music Limburg, nieuws.
7: Goedemorgen, beginnen met het WK voetbal. Frankrijk won gisteren vrij moeiteloos van Marokko in de kwartfinale. Het werd 2-0. Deze supporter van Marokko had het graag anders gezien.
8: Het is jammer. We zijn ver gekomen, dus alleen balen. Dan heb je daar natuurlijk de superspits van Real Madrid. Dat is echt jammer, man.
7: Ja, want die superspits van Real Madrid is Kylian Mbappé. Hij scoorde gisteren opnieuw en hij staat nu op 8 goals dit WK. Daarmee staat hij bovenaan samen met Lionel Messi. Na de wedstrijd werd het in meerdere grote steden even onrustig en de ME moest in actie komen. In Amsterdam zijn 8 mensen opgepakt en in Den Haag 4, zegt Omroep West. De politie benadrukt wel dat de sfeer over het algemeen en na de wedstrijd goed was. Dan ander nieuws. Ziekenhuizen hebben het in de zomer steeds drukker. En dat komt door extreme hitte. Dat staat in het AD. Volgens een arts hebben meerdere mensen vaak last van een hitteberoerte. Je lichaam kan dan de warmte niet goed kwijt. Ook kunnen medicijnen door hitte en uitdroging minder goed werken. Bijvoorbeeld bij mensen bij wie de nieren minder goed werken. Een hoogtepunt dan voor de Amerikaanse president Trump. De internationale luchthaven van Palm Beach in de staat Florida heeft nu officieel zijn naam gekregen. Gisteren zijn de welkomstborden onthuld en daarop staat in grote letters President Donald J. Trump International Airport. Het is voor het eerst in Amerikaanse geschiedenis dat een vliegveld wordt vernoemd naar een zittende president. Ja, en dan dit weekend horen we dit voor het laatst. Ja, hier worden natuurlijk al een tijd veel grappen over gemaakt. Maar na bijna 16 jaar stopt de langstlopende musical van Nederland, Soldaat van Oranje. Het gaat over de verzetstrijder Erik Hazelhoff Roepsema. Er zijn bijna 4000 voorstellingen gespeeld en ruim 4 miljoen mensen hebben hem gezien. Eind januari werd bekend dat de musical zou stoppen. Dit weekend, op zondag, is het dus echt zover. Het weer dan nog van Weerplaza. In het noorden is het lokaal mistig, maar al snel komt overal de zon erbij. Het wordt vandaag 24 tot lokaal 30 graden.
9: Lekker koken begint met inspiratie. Woonboulevard Heerlen. Voor elke kookstijl de juiste keuken. Slim en stijlvol. Een plek om te leven, te delen en te genieten.
6: Q-Music. Je luistert naar Q-Music Limburg.
10: Goedemorgen Limburg. Daniel Smulders.

0: headlines of...
1: Daniel, maak je wakker.
2: Symbolische lampen die uitgaan op school. Want vandaag begint voor Regio Zuid de zomervakantie. Officieel tot aan 23 augustus. Lekker man. En het wordt mooi weer. Het is helemaal top.
1: Daniel Smulders.
2: Vrijdag 10 juli vandaag. Tot het volop zonnige Limburg. Temperatuur 30 graden. Ook na zonsondergang blijft het lang warm. De komende dagen stijgt de temperatuur verder. Maandag eerste regionale hittegolf. Goedemorgen in Hoensbroek.
3: Goedemorgen.
2: Hey, mooie Hoensbroek. Wijst 19 graden aan. En hey, sta je wel eens veel te lang te douchen? He? Langer dan 5 minuten onder de douche deze zomer? Dan ben je volgens de overheid te lang bezig. Want zowel Frankrijk als Nederland roept inwoners en de vakantiegangers op om korter te douchen. Om een dreigend watertekort tegen te gaan. In Frankrijk gelden op sommige plekken zelfs al extra maatregelen door de extreme droogte. Nederlanders douchen gemiddeld zo'n 7 minuten. En als je dat terugbrengt naar 5, bespaar je per douchebeurt zo'n 20 liter drinkwater. Ja, hoe gaan ze dat thuis controleren? Krijgen we allemaal van die muntjes? En je weet het niet. Nou, ik zeg nooit nooit. Hè? Ik bedoel, als je ziet hoe het gaat met de energiemeters die we in huis hebben, die op afstand uitgezet kunnen worden, waarbij de prijzen veranderd kunnen worden. Oh, ik moet er even ophouden. Nou, ik denk, ik begin misschien met op idee ook. Dat gaan we ook doen met water. Ja, worden we nog rijker. Allemaal over de ruggen van die hardwerkende Nederlanders. Q-update komt er zometeen aan. Wou je op de hoogte wat er gebeurt in je eigen provincie? Onder andere dat Limburgers beter voorbereid zijn op wateroverlast, maar wel minder urgentie voelen. En politie onderzoekt de meldingen over mogelijke kinderlokker in Sittard. Meer zo in de Q-update.

Dit is Q-Music Limburg. Het nieuws van afgelopen uren. Steeds meer Limburgers nemen maatregelen om hun woning te beschermen tegen wateroverlast. Dat is onderzoek geweest van Ipsos INO. Zo schaffen inwoners vaak een noodpakket aan of passen ze hun woning aan. Tegelijkertijd denkt nog maar 12% dat ze binnen 5 jaar met overstromingen te maken krijgt. Volgens Waterveiligheid en Ruimte Limburg blijft bewustwording belangrijk, omdat hevige regen ook buiten bekende risicogebieden voor wateroverlast kan zorgen. In de Sittardse wijk Limbrichterveld is onrust ontstaan na 3 meldingen over een mogelijke kinderlokker. De politie onderzoekt de zaak, zoekt camerabeelden en is op zoek naar een man in een busje die kinderen zou hebben benaderd. Uit voorzorg houden veel ouders hun kinderen binnen of brengen ze hen zelf naar school. Politie roept getuigen op zich te melden, maar benadrukt dat er geen nieuwe meldingen zijn en waarschuwt niet te snel mensen te verdenken. De 2 geparkeerde auto's zijn gisteravond in brand gevlogen op een parkeerplaats in Maastricht. De brandweer wist te voorkomen dat het vuur zich verder uitbreidde. Waarbij de voertuigen raakten zwaar beschadigd. En de 3e auto liep lichte schade op. De oorzaak van de brand is nog onbekend, wordt onderzocht. En tot zover de Q-update. Minuut van Limburg komt eraan. Iedere dag, hè. En op vrijdag is het bijzonder, want dan komt onze grote vriendin Helene Fischer. Met haar ademloos. Ben je ook in een minuut van Limburg? Stuur dan je WhatsApp-bericht 0633 345 345. Minuut van Limburg naar Stella Lefty.

Boston hoor je, Q Music Limburg. Het is vrijdag. Het is tijd voor de Minuut van Limburg. De vrijdageditie met Helene Fischer zometeen. Een heerlijke, lekkere, vrolijke weekendberichten. Het is altijd zo lekker van de vrijdag, hè?

0: 0800-1121 voor de minuut van Limburg. Daar gaan we. Hallo Daniel, veel succes voor Schutterij Sint-Sebastianus. Het Herkenbos voor het Kavelenmorgen. Haalden u maar naar Herkenbos. Groeten van John, Freddy en Wouter. Collega Werks, hè, stuurt Sander ons.
1: Goedemorgen, Team Music.
0: Hallo.
1: Vandaag nog een half dagje naar school. En dan zomervakantie. Mm. 6 weken.
0: Ach.
1: En na de zomervakantie ga je naar groep 8. Oh. Doei doei.
0: Doei doei, veel plezier, fijne vakantie. Laatste schooldag voor Nienke. Die stuurt dat. Morgen groot feest, bruiloft van Shay en Valerie. We wensen jullie alle liefde en geluk samen. En we gaan er een geweldig feest van maken. Fijn weekend allemaal. En hallo Koen.
2: Goedemorgen Daniel. Oh. We mogen weer vandaag op Vrijdag. Ja. Lekker het vlaaien, bakken, werken met een Sjoen-team. Hup, er weer zin in. Fijn weekend allemaal. Doei.
0: Goedemorgen. Anti-Kaasclub, ik zoek nog een poetsvrouw tussen de regio Borren en Beek. Oh, is het nog niet gelukt? Dan roep ik een nummer nog een keer. 0644683378. Er is iemand die wil een poetsvrouw.
3: Goedemorgen. Vanuit mijn werkelijk prachtige vakantieverblijf in de Malediven...
0: Oh.
3: Wil ik de groetjes doen aan al mijn collega's van de zorgbemiddeling.
0: Dat is naar.
3: Zet hem op, het is bijna weekend.
0: Ja.
3: Bye bye.
0: Bye bye, ik duik nog even in het water in. Doei doei. Och, kijk wat leuk. Ik ga snorkelen met de schildpadden. De Malediven. Ik ben er ooit geweest, Malediven. Echt fantastische plek. Paradijs op aarde, dat was de plek waar ik altijd naartoe wilde. Ik denk, als ik daar ben, dan mag ik sterven. Ik ben er 2 dagen en ik denk bij mezelf... jeetje, wat een dooie boel hier. Mag ik alsjeblieft naar huis, want er is geen reet te doen. En zo blijkt me weer. Ook het paradijs is saai.
4: Koen.
5: Vakantie!
0: Lekker man. Een fijne schooldag vandaag. Femke en Floor. Vliene heeft al vakantie, ligt nog de mutsen. Dominique, Ankie, Sven en Kevin. Voor jullie een hele fijne werkdag. En Janella is 8 jaar geworden. Hiep, hiep, hoera. En goedemorgen en een fijne werkdag iedereen. Olaf, Freddy en klussenier Toby. En lieve Sepp, Pablo en Ella. We gaan in de zomervakantie naar Drenthe. Heel veel plezier op jullie laatste schooldag. Lieve groet van papa en mama. Zouden ze dat niet verteld hebben? En dat ze dat, luister morgen maar naar de minuut van Limburg. Dan horen jullie waar we naartoe gaan op vakantie. En nu horen ze dit. Het is wel lekker Malediven. Nee, ja.
6: Het is bijna weekend!
0: Ja, hè? Dat wel. En vakantie voor heel veel. Oh, maak een mooi weekend van. Een lekkere vakantie. Jelena Fischer voor je, zoals iedere vrijdag. Dit is

0: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
1: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
4: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
5: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
6: Nu al zin in zaterdag.
5: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
4: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
7: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Avico en Elfer aardappelspecialiteiten en ovenschotels. 1 plus 1 gratis. En alle Plus verse pasta en pasta sauzen. Ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
10: Switch nu naar Ziggo en scoor een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt alleen vandaag nog. Dus stap nu over op Engie.nl.
10: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar Zing.

0: Deals. Korting geldt op de meest getoonde prijs.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
4: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals Care Elmond Handzeep, 500 milliliter voor maar 1,15 euro.

0: Limburg. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, beginnen met het WK-voetbal. Frankrijk won gisteren vrij moeiteloos van Marokko in de kwartfinale. Het werd 2-0. Deze supporter van Marokko had het graag anders gezien.
2: Het is jammer. We zijn ver gekomen, dus alleen balen. Dan heb je daar natuurlijk die superspits van Real Madrid. Dat is echt jammer, man.
1: Ja, want die superspits van Real Madrid is Kylian Mbappé. Hij scoorde gisteren opnieuw en hij staat nu op 8 goals dit WK. Daarmee staat hij bovenaan samen met Lionel Messi. Na de wedstrijd werd het in meerdere grote steden even onrustig en de ME moest in actie komen. In Amsterdam zijn 8 mensen opgepakt en in Den Haag 4, zegt Omroep West. De politie benadrukt wel dat de sfeer over het algemeen en na de wedstrijd goed was. Dan ander nieuws. Ziekenhuizen hebben het in de zomer steeds drukker. En dat komt door extreme hitte. Dat staat in het AD. Volgens een arts hebben meerdere mensen vaak last van een hitteberoerte. Je lichaam kan dan de warmte niet goed kwijt. Ook kunnen medicijnen door hitte en uitdroging minder goed werken. Bijvoorbeeld bij mensen bij wie de nieren minder goed werken. Een hoogtepunt dan voor de Amerikaanse president Trump. De internationale luchthaven van Palm Beach in de staat Florida heeft nu officieel zijn naam gekregen. Gisteren zijn de welkomstborden onthuld en daarop staat in grote letters President Donald J. Trump International Airport. Het is voor het eerst in Amerikaanse geschiedenis dat een vliegveld wordt vernoemd naar een zittende president. Ja, en dan dit weekend horen we dit voor het laatst. Ja, hier worden natuurlijk al een tijd veel grappen over gemaakt. Maar na bijna 16 jaar stopt de langstlopende musical van Nederland, Soldaat van Oranje. Het gaat over de verzetstrijder Erik Hazelhoff-Roepsema. Er zijn bijna 4000 voorstellingen gespeeld en ruim 4 miljoen mensen hebben hem gezien. Eind januari werd bekend dat de musical zou stoppen. Dit weekend, op zondag, is het dus echt zover. Het weer dan nog van Weerplaza. In het noorden is het lokaal mistig, maar al snel komt overal de zon erbij. Het wordt vandaag 24 tot lokaal 30 graden.
3: Q-music. Je luistert naar Q-Music Limburg.
4: Goedemorgen Limburg. Daniel Smulders.

0: else needs to hear this, but
1: you can't have a bad day at work if you don't go.
2: Daniel. Maak je wakker.
3: Ja, de ene dag een lekker beetje in je hangmat liggen. Zit niks mis mee natuurlijk. Zo lekker genieten van de zomer van 2026.
4: Ja, maar Daniel, de zomer is dan niet officieel begonnen.
3: Nee, dat klopt.
2: Daniel Smulders.
3: Wel, het voelt allemaal hartstikke goed en de temperatuur is goed. En we hebben het lekker voor elkaar, toch? Ja, en uiteindelijk is ook vandaag... Lekker vrijdag, gaan we richting een mooi weekend. En we moeten niet vergeten dat het zuiden ook vakantie krijgt vandaag. Dus heel veel scholen die sluiten de deuren en zeggen... yo, tot de volgende keer maar weer. Tot over 6 weken minimaal. Vandaag volop zonnig in de provincie, middagtemperaturen 30 graden. Ook na zonsondergang blijft het lang warm. Komende dagen stijgt de temperatuur verder. Vanaf maandag lijkt de eerste regionale hittegolf van juli een feit. Hallo Venlo!
5: Goedemorgen, Q-Music!
3: 19 graden op de thermometer. En over een lekker warm weer en zomer gesproken. De top 500 van de zomer ga je horen vanaf aanstaande maandag. Hier op Q-Music Limburg. En vanaf maandag krijgt PostNL ook 2 dagen de tijd om de post te bezorgen. De regels moeten nog wel wat soepeler worden, vindt het bedrijf. Ja, niet 2, maar we moeten 3 dagen nodig hebben om te bezorgen. Niet 2, dus dat 3 is nog beter. Daarnaast wil PostNL ook een flink aantal brievenbussen weghalen. Het bedrijf vindt de regels en de postwet te streng, niet meer van deze tijd. Je krijgt Alex Warren, zijn grote hit FIFA Dream zometeen. U2 en One komt eraan. En zo een Q-update. Limburgers beter voorbereid op wateroverlast, maar voelen minder urgentie. En onderzoek naar ingestorte Wilhelmina-toren loopt vertraging op. Dat en meer in de Q-update. Lekkere zomer gezien.

0: Becky G.
1: Sorry, papi.
0: Zometeen. Oh, wat een lekkere hit is dat, hè. Zomerhit. Perfect voor de zomerhit. De top 500 die je hoort vanaf maandag. Q Music Limburg. Dit is het nieuws van de afgelopen uren, de Q-update. Steeds meer Limburgers die nemen maatregelen om hun woning te beschermen tegen wateroverlast. Blijkt uit een onderzoek van Ipsos, INO. Zo schaffen inwoners vaker een noodpakket aan of passen ze hun woning aan. Tegelijkertijd denkt nog maar 12% dat ze binnen 5 jaar met overstromingen te maken krijgt. Volgens Waterveiligheid en Ruimte Limburg blijft bewustwording belangrijk, omdat hevige regen ook buiten bekende risicogebieden voor wateroverlast kan zorgen. De Onderzoeksraad voor Veiligheid verwacht pas in oktober het eindrapport te publiceren over de instorting van de Wilhelmina-toren in Valkenburg. Het onderzoek richt zich op de technische oorzaak van het incident en op de vraag hoe de veiligheid van publiek toegankelijke rijksmonumenten is geregeld. De toren stortte in maart 2025 in. De gemeente wacht op het rapport om duidelijkheid te krijgen over de oorzaak. En de hulpdiensten rukten gistermiddag uit nadat 2 jongens vanaf de Wilhelmina-brug in de Maas waren gesprongen. Brandweer zette onder meer een waterscooter in, maar de jongens waren inmiddels zelf uit het water geklommen. Politie wist ze aan te houden later. Ze kregen een procesverbaal. Want zwemmen en van die brug springen op zo'n plek is verboden en gevaarlijk. En tot zover de Q-update. Nou, het gaat gebeuren. Aanstaande maandag.
2: De Q Top 500 van de zomer.
0: Ja, zin in. Lekker 500 zomerse liedjes die perfect passen bij het weer. Q Top 500 van de zomer. Het is eigenlijk maar 1 plek waar je moet zijn komende week. Dat is Q Music Limburg. En hier is zo'n lekker voorproefje. Ach, staat ook in de Nederlandse Top 40. Dus Tapik en Becky G.

0: Winter Show aan.
1: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
2: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals 20% korting op alle vitamine van Golden Naturals. Maak je klaar voor een mooie zomer en ga voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
3: Mooi van Ethos.
1: Stel je voor, jij zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel en gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
6: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
6: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini pruim trostomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
9: Mam, waar is mijn zwemband?
10: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
11: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
12: Allsafe geeft ruimte.
13: Het is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
11: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
14: De beste ingrediënten voor een goede morgen? 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
15: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
16: Honda, the power of dreams.
17: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
18: Ik heb letterlijk niks.
19: Het gaat de hele dag regenen, hè?
20: Nee, ik heb geen regenjas.
19: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
21: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
22: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
23: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
24: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
25: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
26: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Kies een mix barbecue. Vlees, vis, vega en salades. 4 voor €10. En alle meloenen met 25% korting. Een voordelige zomer, dat is de ja van Jumbo.
27: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
28: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze.
29: Dat
25: kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
0: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
1: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
2: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
3: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.

0: Goedemorgen, beginnen met het WK-voetbal. Frankrijk won gisteren vrij moeiteloos van Marokko in de kwartfinale. Het werd 2-0. Deze supporter van Marokko had het graag anders gezien.
1: Het is jammer. We zijn ver gekomen, dus alleen balen. Dan heb je daar natuurlijk die superspits van Real Madrid. Dat is echt jammer, man.
0: Ja, want die superspits van Real Madrid is Kylian Mbappé. Hij scoorde gisteren opnieuw en hij staat nu op 8 goals dit WK. Daarmee staat hij bovenaan samen met Lionel Messi. Na de wedstrijd werd het in meerdere grote steden even onrustig en de ME moest in actie komen. In Amsterdam zijn 8 mensen opgepakt en in Den Haag 4, zegt Omroep West. De politie benadrukt wel dat de sfeer over het algemeen en na de wedstrijd goed was. Dan ander nieuws. Ziekenhuizen hebben het in de zomer steeds drukker. En dat komt door extreme hitte. Dat staat in het AD. Volgens een arts hebben meerdere mensen vaak last van een hitteberoerte. Je lichaam kan dan de warmte niet goed kwijt. Ook kunnen medicijnen door hitte en uitdroging minder goed werken. Bijvoorbeeld bij mensen bij wie de nieren minder goed werken. Een hoogtepunt dan voor de Amerikaanse president Trump. De internationale luchthaven van Palm Beach in de staat Florida heeft nu officieel zijn naam gekregen. Gisteren zijn de welkomstborden onthuld en daarop staat in grote letters President Donald J. Trump International Airport. Het is voor het eerst in Amerikaanse geschiedenis dat een vliegveld wordt vernoemd naar een zittende president. Ja, en dan dit weekend horen we dit voor het laatst. Ja, hier worden natuurlijk al een tijd veel grappen over gemaakt. Maar na bijna 16 jaar stopt de langstlopende musical van Nederland, Soldaat van Oranje. Het gaat over de verzetstrijder Erik Hazelhoff Roepsema. Er zijn bijna 4000 voorstellingen gespeeld en ruim 4 miljoen mensen hebben hem gezien. Eind januari werd bekend dat de musical zou stoppen. Dit weekend, op zondag, is het dus echt zover. Het weer dan nog van Weerplaza. In het noorden is het lokaal mistig, maar al snel komt overal de zon erbij. Het wordt vandaag 24 tot lokaal 30 graden.
2: Het weerbericht wordt mogelijk gemaakt door Nieuw Absproek Bronschoen Wonen.
3: Meneer, mag ik u wat vragen?
4: Ja.
3: Waar kent u Hazy van?
4: Hazy? Ja, van de cv-ketels natuurlijk.
3: Oh, maar Hazy biedt meer. Zoals zonnepanelen, warmtepompen, airco's.
4: Oké.
3: Ja, en met dezelfde service die je gewend bent. Klanten beoordelen Hazy zelfs met een dikke 9. Oh ja, alle producten van Hazy kunt u kopen, maar ook huren. Dat is mooi, hè? Meer weten? Ga dan nu naar hazy.eu.
5: Stiel Accupower. Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
6: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg.

Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarige

0: 25 jaar direct lease en wie jarig is, trakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
1: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
0: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
2: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Wees er snel bij. Alleen dit weekend nog 30% korting op bijna alle Philips verlichting. Karwei, maak het mooier.
3: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Kies en mix barbecue. Vlees, vis, vega en salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen met 25% korting. Een voordelige zomer, dat is de ja van Jumbo.
4: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
5: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel, de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdreunk. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
7: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenaerts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
8: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
9: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA. Een wereld aan ideeën.
10: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
11: Ik heb letterlijk niks.
12: Het gaat de hele dag regenen, hè?
13: Nee, ik heb geen regenjas.
14: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
15: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
16: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
15: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
17: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
18: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Segafredo koffiebonen, 1 plus 1 gratis. En Slimpy siroop, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
17: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
19: Het is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
20: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau, ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
21: Odido. Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel, ervaar pure plantkracht.
22: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg.

0: Hey, is het al weekend?
1: Nee, want de top 40 is nog niet begonnen.
2: Elke vrijdagmiddag vanaf 2 uur hoor je de grootste artiesten van dit moment in de enige echte hitlijst van Nederland.
1: Ja, en dit is cool, want als jij voorspelt wie er deze week op nummer 1 staat, dan maak je kans op 2 tickets voor een concert naar keuze. Geef het door via qmusic.nl/top40. Qmusic, de top
3: 40. Autotaalglas is partner van de top 40.
4: Start je dag zonder barst.
5: Opgelost, Autotaalglas.
6: Bij Plus vind je alles voor de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. 3 plus 1 gratis. En Coca-Cola, Fanta, Aquarius en Powerade 50 centiliter. 1 plus 1 gratis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
7: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt alleen vandaag nog. Dus stap nu over op Engie.nl.
8: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
9: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
10: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
11: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
12: Brussel-Zuid.
11: Hé, nu al?
10: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
13: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2000 voor een luchtwegbehandeling. Eens luisteren wat je kitten daar zelf eigenlijk van vindt. Doet er niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
14: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 juli staat de jackpot op 11,1 miljoen. Belastingvrij.
15: Oh
14: je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Op 300 jaar de Loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
13: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
16: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
17: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner voor talent.
16: Bestel nu je tuinset, lounge set of parasol op vdgarde.nl.
17: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
18: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
19: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
20: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
21: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
20: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
21: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.
22: Als je Vodafone mobiel
23: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,

0: Voor jij kunt besparen.
1: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl. Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals Care Elmand Handzeep 500 ml voor maar 1,15 euro. En Care Cream Carrot Shower Gel voor maar 1,79 euro. Altijd laag.
3: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
4: Q-Music Limburg, nieuws.
5: Goedemorgen, er zijn zorgen over een nieuwe vorm van oplichting via Apple Pay of Google Pay. Cybercriminelen stelen creditcardgegevens, voegen de pas toe aan hun eigen telefoon en pinnen vervolgens grote bedragen. Dat vertelt de fraudehelpdesk bij RTL Nieuws.
6: We zitten echt al op een gemiddeld schadebedrag van 1200 euro dus per persoon. En het hoogste schadebedrag wat we hierbij hebben gezien is 2100 euro. Dus dat is gewoon echt wel fors.
5: Experts waarschuwen, wees voorzichtig met het delen van je creditcardgegevens en check je afschrijvingen. In Arnhem is vannacht een man aangehouden nadat er was geschoten in een appartementencomplex. Agenten hoorden zelf ook dat er werd geschoten, meldt Omroep Gelderland. In de woning van de man is een luchtdrukwapen gevonden. Het is niet duidelijk waarom hij heeft geschoten. Japan zet zich schrap voor tyfoon Bavi. Die wordt gezien als de meest vernietigende tyfoon in jaren. Vooral eilanden in het zuidwesten van Japan lopen gevaar voor aardverschuivingen en overstromingen. Tientallen vluchten voor vandaag en morgen zijn al geschrapt. Ja, en in Alphen aan de Rijn, Zuid-Holland, hebben bewoners een flink probleem. In een wijk daar hebben ze te maken met een enorme vliegenplaag. Honderden beestjes zitten in en rond hun huizen. Deze buurtbewoner bij Omroep West is er helemaal klaar mee.
7: Het zijn er niet 10, maar het zijn er wel 100. Drie kleine kinderen. De jongste die weet ook niet wat een vlieg is en of je het wel of niet kan eten. En die stopt lekker alles in zijn mond. Ja, dat kost zoveel energie en zoveel woongenot wat er weggenomen wordt.
5: Ja, hij durft niet eens meer mensen uit te nodigen thuis. De omgevingsdienst doet daar nu onderzoek. Het weer dan nog van Weerplaza. In het noordoosten is het nog bewolkt, maar verder is het al flink zonnig. Het wordt 24 tot lokaal 30 graden.
8: Leef, lach en droom van loungen tot slapen. Woonboulevard Heerlen maakt van elke kamer iets bijzonders. Leef in stijl en maak van jouw huis een thuis.
9: De koffers staan klaar. Tijd om ze te gaan vullen. Zonnebrand, zomerkleding of toch nog die last minute vakantie boeken? Alles voor de zomer vind je in het grootste winkelcentrum van Limburg. Mercado. Alles lekker dichtbij.
10: Welcome to the one and only, the original.
11: Dit is
12: het Foute Uur.
11: Non-stop.
10: Q Music is

Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg.

0: Het is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
1: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Verse kersen, 500 gram voor maar 1,89. En rode paprika's, vers van eigen land, 500 gram maar 99 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van. Aldi.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer, check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Dit voordeel voelt pas echt goed bij Trekpleister. Nu 15% korting op heel veel producten van VSM. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: 25 jaar direct lease en wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
6: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt alleen vandaag nog. Dus stap nu over op Engie.nl.
5: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
7: Deze week in de bonus. Alle Bertolli 1+1 gratis. Alle Magnum ijs ook 1+1 gratis. En A bloemkool per stuk voor 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
8: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
9: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale met TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
10: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
11: hoi,
10: of binnenkort vertrekt,
12: adios.
10: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
11: Fijne vakantie.
13: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
14: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted, woehoe, naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
15: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
14: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
16: Als je Vodafone mobiel
17: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert.

0: is, zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel plus 1 gratis. Zoals hak groenteconserven, 1 plus 1 gratis. En alle Almhof kwark, hoekje en choco met slagroom, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
1: Kies voor Graan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
2: Het foute uur!
3: Non-stop!
4: Q Music is proud.

0: naar Trekpleister voor fantastisch veel voordeel. Nu 2 plus 2 gratis op alles van Tena en Libresse. Inladen maar! Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals Care Elmond Handzeep, 500 milliliter voor maar 1,15 euro. En Care Cream Caring Shower Gel voor maar 1,79 euro. Altijd laag.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: 18 plus speelbewust.
4: Ja.
5: Echt serieus?
4: Wat een geld.
6: 18.000.
4: Godverdikke me.
7: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
8: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
7: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
3: 18 plus speelbewust.
9: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur. Die je verrast.
10: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeurpas nu 30% korting op Flexa-lakken. Dat zeg ik.
11: The stories are true.
12: The story has just begun.
13: Disney's Vaiana, kom tot leven.
14: See her light up the night in the sea. She calls me.
13: Are you ready to be the hero? Disney's Vaiana, nu in de bioscoop.
15: De beste ingrediënten voor een goede morgen? 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
16: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
17: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
18: Of deze, in een leuk plaatsje.
19: Met 20

0: op vakantiediscounter.nl.
1: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten. Oh, oh,
2: oh. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
3: Oh, nu al zin in zaterdag.
2: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
4: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
5: Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Bij Plus vind je alles voor de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de Kies & Mix. 3 plus 1 gratis. En Coca-Cola, Fanta, Aquarius en Powerade 50 centiliter. 1 plus 1 gratis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
7: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand.

0: morgen. Het nationale hitteplan komt weer terug. Dat meldt het RIVM. Dat geldt al morgen voor het midden en het zuiden van het land. Lokaal kan het 30 graden worden en ook de zonkracht is de komende dagen hoog. Het nationaal hitteplan is daarom vooral als waarschuwing om goed op te letten op kwetsbare mensen zoals ouderen. Het advies is om goed te drinken en ruimtes koel te houden. Huren in de vrije sector kost je steeds meer geld. Dat zeggen twee grote woningplatforms. Dik 4 op de 10 huurwoningen in de vrije sector kosten nu meer dan €2000 per maand. Daarnaast zijn er steeds minder huurwoningen beschikbaar. Door nieuwe regels wordt verhuren namelijk steeds minder interessant voor verhuurders. Dan naar Japan. Daar zetten ze zich schrap voor een grote orkaan. Het gaat om storm Bavi. Er is onder meer kans op aardverschuivingen en overstromingen. Tientallen vluchten van en naar Japan zijn al geschrapt. En een Belgische oma heeft een wel heel opmerkelijke fout gemaakt. Ze heeft gisteravond het verkeerde kind meegenomen uit de kinderopvang. De vrouw dacht dat ze haar kleinzoon in de buggy had, maar het bleek een andere peuter. Volgens de burgemeester van de stad leken de twee kinderen heel erg op elkaar en was het kindje blij om opgehaald te worden. Daardoor leek er niks aan de hand. De oma kwam zelf achter de fout en kwam vervolgens haar echte kleinkind ophalen. Het weer van Weerplaza, steeds meer zon. Het wordt 24 tot 30 graden. Ook de komende dagen blijft de zon schijnen.
1: Een vijver of aquarium heeft veel te bieden. Sfeer, leerzaam voor kinderen, rustgevend, stressverminderend en slaapbevorderend. Iets voor jou? Ontdek de mogelijkheden bij Robert Knops in Geleen.
2: Kubota Trekker, frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
3: Je luistert naar

0: Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL pak koffiepads? 46 pads vanaf 3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
1: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
0: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.
2: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
5: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
6: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
7: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
8: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
9: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
8: Zonnebrandcreme?
10: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren

0: meest getoonde prijs.
1: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
2: Als je Vodafone mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
2: krijg je tot wel 20 euro korting.
3: Elk

0: Vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
1: Snel naar Trekpleister voor fantastisch veel voordeel. Nu 2 plus 2 gratis op alles van Tena en Libresse. Inladen maar! Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen...
3: Vakantie!
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Bij Plus vind je alles voor de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. 3 plus 1 gratis. En Coca-Cola, Fanta, Aquarius en Powerade 50 centiliter. 1 plus 1 gratis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
5: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 juli staat de jackpot op 11,1 miljoen. Belastingvrij.
6: Oh
5: je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
8: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg.

XXL zijn er weer, dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient.

0: 2,70. Lidl.
1: Yo, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
0: Lidl is de nummer 1 in prijs en kwaliteit. En nu ook door de Consumentenbond bewezen. Onze Cania mayonaise is best getest en best te koop. En dat voor maar 79 cent. Lidl, je verdient het.
2: BTW deadline? Geen stress. eBoekhouden.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt. eBoekhouden.nl.
3: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sid Meier. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
4: Pap,

0: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
1: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
2: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
3: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
4: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel 750 euro. Dit aanbod geldt alleen vandaag nog. Dus stap nu over op engie.nl.
5: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
6: Het is big sale bij Eyewear Opticians. Ik krijg tot 200 euro korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken, grote korting. Nu bij
7: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van 400 euro. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
7: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
9: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
10: Zijn we er al?
9: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
11: Oh ja, verzekering.
9: En weer door met de Ora autoverzekering.
12: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Avico en Elfer aardappelspecialiteiten en ovenschotels. 1 plus 1 gratis. En alle Plus verse pasta en pasta sauzen. Ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
9: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
13: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
14: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
15: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
16: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau, ter waarde van 429 euro. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
17: Odido. Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Ariel Big One met 12 pots bij besteding vanaf 35 euro. En opschieten, want dat geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
18: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf 239 euro per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
19: Honda, the power of dreams.
20: Wacht niet langer en pak je voordeel bij Trekpleister. Nu heel veel Nivea, 2 plus 2 gratis. Dat wil je niet missen. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
21: Q-Music Limburg, nieuws, 12 uur.
22: Goedemiddag.
11: Het is aftellen voor regio Zuid. Vandaag begint ook daar de zomervakantie. En dat zorgt voor veel drukte op de weg, zegt de ANWB.
21: We verwachten dat de grootste drukte eigenlijk aan het begin van de middag al een beetje op gang komt. Denk dan aan een uurtje of 1 uur 's middags, misschien wel 2. En we verwachten vooral dat die drukte lang aanhoudt.
11: De regio Noord had vorige week als eerste zomervakantie. En over 7 dagen is regio Midden als laatste aan de beurt. Er zijn zorgen over een nieuwe vorm van oplichting. Criminelen stelen de gegevens van je creditcard en die informatie zetten ze op hun telefoon met Apple Pay of Google Pay, waardoor ze zelf geld kunnen pinnen. En dat gaat om flinke bedragen, vertelt de fraudehelpdesk bij RTL.
22: We zitten echt al op een gemiddeld schadebedrag van €1200, dus per persoon. En het hoogste schadebedrag wat we hierbij hebben gezien is €2100. Dus dat is gewoon echt wel fors.
11: Het gebeurt nog niet vaak, maar experts waarschuwen voorzichtig te zijn met het delen van je creditcardgegevens. Dan naar Spanje. Tot nu toe zijn bij de bosbranden daar geen Nederlandse slachtoffers bekend. Dat zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ondertussen loopt het dodental wel op. Het zijn er nu 12. En ook worden er nog 23 mensen vermist. Het vuur ontstond vannacht en het is nog niet onder controle. En er komt een nieuwe versie van de film Free Willy, melden Amerikaanse media. Free Willy is een film uit de jaren 90 over een jongetje, Jesse en een orka. Jesse probeert die orka, Willy, te bevrijden uit een dolfinarium. En er komt een remake, maar wanneer is nog niet bekend. En dan nog het weekend weer van Weerplaza. Veel zon vandaag bij 24 tot lokaal 30 graden. Ook dit weekend zomers warm met veel zon.
23: Het is sale bij Maasmechelen Village met kortingen tot 50%. Shop zonder drukte, want in juli zijn we elk weekend open tot 8 uur.
24: En daarna terrasjes tijd, Belen Spritz.
25: Q-music. Je luistert naar Q-Music Limburg. Non-stop.

0: in de cryptomunten.
1: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
2: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Plenen.
3: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met...
4: e-boekhouden.nl. Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
4: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL pak koffiepads? 46 pads vanaf 3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
5: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt alleen vandaag nog. Dus stap nu over op Engie.

0: 50. Lidl.
1: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
2: Lidl is de nummer 1 in prijs en kwaliteit. En nu ook door de Consumentenbond bewezen. Onze Cania-mayonaise is best getest en best te koop. En dat voor maar 79 cent. Lidl, je verdient het.
3: Mam, waar is mijn zwemband?
4: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
5: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
6: Allsafe geeft ruimte.
7: Mag ik 2 glazen rood? Eentje voor papa en eentje voor mij.
8: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
9: Alsjeblieft, 2 glazen tomatensap. Geniet ervan.
8: Dan zou een glas rood gewoon een glas tomatensap zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
10: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
11: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Segafredo koffiebonen, 1 plus 1 gratis. En Slimpy siroop, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee.

0: auto's. Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
0: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
2: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
3: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Kies een mix barbecue. Vlees, vis, vega en salades. 4 voor €10. En alle meloenen met 25% korting. Een voordelige zomer, dat is de ja van Jumbo.
2: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
4: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
6: Hak je werkdag. Al die mails wegwerken, de ene deadline halen en tussendoor ook nog eten. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en peulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
7: Hak je dag!
8: Q-music. Je luistert naar Q-music Limburg. Non-stop.

0: voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Fans van voordeel. Aldi.
1: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
0: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim Trostomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
2: Fans van voordeel.
0: Aldi.
3: Kies voor Graan. Met je FBTO reisverzekering. Hogerop Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
5: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €5.000 voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
6: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 juli staat de jackpot op 11,1 miljoen. Belastingvrij.
7: Oh
6: je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
8: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl. Het is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl. Kom proefzitten in onze showrooms. Of bestel je tuinmeubelen op vdgarde.nl.
9: Bij Plus vind je alles voor de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. 3+1 gratis. En Coca-Cola, Fanta, Aquarius en Powerade 50 centiliter. 1+1 gratis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
10: Snel naar Trekpleister voor fantastisch veel voordeel. Nu 2+2 gratis op alles van Tena en Libresse. Inladen maar. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
11: Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3.000 inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
12: Kia, movement that inspires.
13: Wacht even, wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hot wings voor maar €10. Ja, je hoort het goed. Voor maar €10. Dus waar wacht je op? Snel naar KFC. I want
14: chicken. Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
15: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Ariel Big One met 12 pots... bij besteding vanaf €35. En opschieten, want dat geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
14: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
16: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB... Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB.

0: Ook voor de regio Zuid is de zomervakantie begonnen. En dat zorgt weer voor drukte op de weg. Vooral op deze wegen, zegt de ANWB.
1: De grootste drukte vanmiddag verwachten we eigenlijk op de wegen richting eigenlijk de Duitse grenscontroles bijvoorbeeld. En ook op de andere plekken zoals de A2, de A16 en de A50. Maar ook door wegwerkzaamheden. Denk bijvoorbeeld aan de afgesloten A27. Daardoor moeten mensen omrijden over de A2.
0: Regio Noord had vorige week als eerste zomervakantie. En over 7 dagen is regio Midden als laatste aan de beurt. Opnieuw wordt er gewaarschuwd voor gevaarlijk speelgoed. Daar zou volgens Belgisch onderzoek kankerverwekkende stoffen in zitten. Het gaat om de squishy dumplings. Een soort gekleurde stressballen in de vorm van een dumpling. Een Chinees deeghapje is dat. Speelgoed is nu heel populair onder kinderen. Webshop Bol verkoopt het niet meer en ook Yamin stopt ermee. Dan naar Japan, daar zetten ze zich schrap voor een grote orkaan. Het gaat om storm Bavi. Er is onder meer kans op aardverschuivingen en overstromingen. Tientallen vluchten van en naar Japan zijn geschrapt. En ga je in de zomervakantie richting België, dan is dat nu nog gratis. Het is namelijk bekend vanaf wanneer we tol moeten gaan betalen om naar onze zuidenburen te rijden. Die nieuwe regel gaat in vanaf 1 mei, schrijven Belgische media. Kost ongeveer een tientje per dag, afhankelijk van de leeftijd van je auto. Ons land protesteerde flink tegen de Belgische tolplannen, maar dat lijkt dus niks uit te halen. Dan nog het weekend weer van Weerplaza. Veel zon vandaag bij 24 tot lokaal 30 graden. Ook dit weekend zomers warm met veel zon.
2: Droom jij van een keuken met een wow-factor? Met je eigen relax wellness badkamer die echt opvalt? Breng je ideeën tot leven met Woonboulevard Heerlen.
3: Waar ben jij naartoe geweest?
4: Naar Mondo Verde.
3: Met de nieuwe Havana's Tornado?
4: Ja, dat is een vrije val.
3: Te gek!
4: En de nieuwe Safari Carousel in dierenthema.
3: Wow!
4: Ontdek ook de andere attracties. Wereldtuinen en dieren.
3: Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
5: Het is sale bij Maasmechelen Village. Met kortingen tot 50%. Shop zonder drukte, want in juli zijn we elk weekend open tot 8 uur.
6: En daarna terrasjes tijd, Bele Spritz.
7: De tent Stijt, Arenschenhout. 31 juli tot en met 3 augustus. Powered by Transponut. Sonic support, licht en geluid. Frisse

0: Maximum Summer.
1: Q Music.
0: Q sounds better with you.
2: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

0: in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
2: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
3: Wij wandelen tegen kanker voor onze vrienden.
4: Ik ren tegen kanker voor mijn vader.
5: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
6: Kijk op kwf.nl/voor wie.
7: KWF. Tegen kanker voor het leven.
2: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
8: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Topdeal van dit weekend. Weber BMX Egalisatie standaard. 2+1 gratis. Karwei, maak het mooier.
9: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
10: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-fles Coca-Cola? 2 liter voor maar €1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
11: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/

0: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
1: Lidl is de nummer 1 in prijs en kwaliteit. En nu ook door de Consumentenbond bewezen. Onze Cania-mayonaise is best getest en best te koop. En dat voor maar 79 cent. Lidl, je verdient het.
2: Het is big sale bij Eyewear Opticians. Je krijgt tot 200 euro korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken, grote korting. Nu bij
3: Eyewear. Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf 239 euro per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
4: Honda, the power of dreams.
5: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
6: Switch nu naar Ziggo en scoor een bol cadeaukaart ter waarde van 400 euro. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Overgang Balanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
8: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
9: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB Onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen... Vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
10: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor 1390 euro. Swiss Sense.
11: Bij Plus vind je alles voor de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de Kies en Mix. 3 plus 1 gratis. En Coca-Cola, Fanta, Aquarius en Powerade, 50 centiliter. 1 plus 1 gratis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
12: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: Is het al weekend?
1: Nee, want de top 40 is nog niet begonnen.
2: Elke vrijdagmiddag vanaf 2 uur hoor je de grootste artiesten van dit moment in de enige echte hitlijst van Nederland.
1: Ja, en dit is cool, want als jij voorspelt wie er deze week op nummer 1 staat, dan maak je kans op 2 tickets voor een concert naar keuze. Geef het door via qmusic.nl/top40. Qmusic, de
3: top 40. Autotaalglas is partner van de top 40.
4: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
5: Opgelost, Autotaalglas.
6: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL pak koffiepads? 46 pads vanaf 3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
7: Goedemorgen.
8: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
6: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.
9: 25 jaar direct lease en wie jarig is, takteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
10: Het is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
9: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau, ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
0: Na de award-winning musical Hadestown presenteert Broadway in Carré deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Boek nu je kaarten op carré.nl.
2: BTW-deadline? Geen stress! eBoekhouden.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt.
3: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
4: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
3: Het grootste assortiment tuinmeubelen vind je op vdgarde.nl.
5: Wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu

0: en Vaiana of Motunui.
1: Deze zomer.
2: Here we go.
1: Beleef Disney's Vaiana als nooit tevoren.
3: See her light up the night in the sea. She calls me.
4: The ocean chose you.
1: Disney's Vaiana. Nu in de bioscoop.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
6: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenarts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
7: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
8: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
9: Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met 3000 euro inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
10: Kia. Movement that inspires.
1: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
11: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals hak groenteconserven. 1 plus 1 gratis. En alle Almhof kwark, hoekje en choco met slagroom. Ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
12: 18 plus, speelbewust.
13: Ja.
14: Echt serieus?
13: 7, 7, 7.
14: Wat een geld.
15: 18.000. Godverdikke me.
1: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
16: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
1: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
12: 18 plus speelbewust.
1: Q-Music Limburg. Nieuws. 2 uur.
17: Goedemiddag. Het nationale hitteplan komt terug. Het hitteplan geldt morgen in het midden en zuiden van het land, meldt het RIVM. Het kan lokaal boven de 30 graden worden. Het doel van het hitteplan is vooral een beetje extra op ouderen en kwetsbare mensen te letten. PostNL krijgt vanaf maandag 2 dagen om de post te bezorgen. Maar de regels moeten volgens het bedrijf nog soepeler worden. Niet 2, maar 3 dagen om post te kunnen bezorgen zou nog beter zijn, zeggen ze. Daarnaast wil PostNL een flink aantal brievenbussen weghalen. We versturen met z'n allen minder post en daardoor maakt PostNL miljoenen verlies. Dan naar Duitsland. In Keulen is een vrij grote bom uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Het is een Amerikaanse bom van 500 kilo. Hij moet vandaag nog onschadelijk worden gemaakt. Daarom gaan wegen dicht en moet de omgeving worden geëvacueerd. Dat geldt ook voor een kinderziekenhuis in de buurt. En dat we steeds vaker AI gebruiken, dat is bekend. Maar nu gaan ook steeds meer zwembaden ermee aan de haal, schrijft het AD. In zeker 15 zwembaden hangen er boven het water allemaal camera's. Bij een noodgeval krijgt de badmeester dan een seintje van AI. Het is dus een aanvulling. De menselijke redder wordt er niet mee vervangen. En tot slot het weekendweer van Weerplaza. Veel zon vandaag bij 24 tot lokaal 30 graden. Ook dit weekend zomers warm met veel zon.
1: De top 40 wordt mede mogelijk gemaakt door Autotaalglas.
18: Het weerbericht wordt mogelijk gemaakt door Nieuw Absproek Bronschoen Wonen.
19: Zeewater Aquarium. Ontdek de mogelijkheden bij Robert Knops in Geleen.
20: Kubota Minigraver. Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
21: De tent Stijt, Arendschenhout. 31 juli tot en met 3 augustus. Powered by Rosa Event Secure. Stels Hondenhoeven. New Energy Systems. Lederhozenland. Amstelbier. Kijk voor de laatste tickets op detentstijt.nl.
1: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg.

0: Hey, ondernemer, ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Tja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: Je sportavond. Je komt thuis, snel omkleden, je tas pakken en dan ook nog koken. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en bulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
3: Hak je dag!
4: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week alle stukken Wapenaar 48 plus kaas 50% korting. En alle liter pakken Campina Lang Lekker 2 plus 3 gratis. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
5: Nu met Club Karwei, 50% korting op 10 liter Sikkens witte muurverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
6: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
7: Mam, waar is mijn zwemband?
8: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
9: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
10: Geeft ruimte.
11: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... Uno, dos... No stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
9: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
12: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
13: Het is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
14: The stories are true.
15: The story has just begun.
16: Disney's Vaiana. Kom tot leven.
17: See her light up the night in the sea. She calls me.
16: Are you ready to be the hero? Disney's Vaiana. Nu in de bioscoop.
18: Wacht niet langer en pak je voordeel bij Trekpleister. Nu heel veel Nivea, 2 plus 2 gratis. Dat wil je niet missen. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
19: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
20: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
21: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
22: Of deze, in een leuk plaatsje.

0: ziggodiscounter.nl.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed. Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
3: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall, er is altijd een weg.
4: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
5: Bij Plus vind je alles voor de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega-assortiment in de Kies & Mix. 3 plus 1 gratis. En Coca-Cola, Fanta, Aquarius en Powerade 50 centiliter. 1 plus 1 gratis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
6: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non

0: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Kies een mix barbecue. Vlees, vis, vega en salades. 4 voor €10. En alle meloenen met 25% korting. Een voordelige zomer, dat is de ja van Jumbo.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de dierentuin voor kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
3: Kies voor Graan met je FBTO reisverzekering. Hogerop, Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
2: Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort.
4: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks en jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
5: Hoor je dat? Niet. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
4: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
6: Van Shovel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
7: Pap, die moeten we hebben!
6: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
8: onlineveilingmeester.nl.
9: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
6: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
8: Onlineveilingmeester.nl.
9: De leukste vakantieboeken. Nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
10: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een bijzonder aandenken. Aan die dag dat je 9 jaar en 12 dagen getrouwd bent. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
11: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Avico en Elfer aardappelspecialiteiten en overschotels. 1 plus 1 gratis. En alle Plus verse pasta en pasta sauzen. Ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
12: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor maar €1 per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
13: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
14: Zijn we al.
13: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
12: Oh ja, verzekering.
13: En weer door met de Ora autoverzekering.
15: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1 plus 1 gratis!
16: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
17: Hey, jij daar!
18: Heb je ook zo zin in vakantie?
17: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
18: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
17: Prijsvrij vakanties.
19: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeurpas nu 30% korting op Flexalakken. Dat zeg ik.
17: Prijsvrij vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de last minute super sale.
20: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.

0: zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Verse kersen, 500 gram voor maar 1,89. En rode paprika's, vers van eigen land, 500 gram maar 99 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van. Aldi.
3: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt. Wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
4: Goedemiddag. Er komt een landelijke afstandsregel voor geitenboerderijen. Nieuwe bedrijven mogen niet meer binnen 500 meter van bijvoorbeeld een woonwijk komen. En omgekeerd mogen nieuwbouwwijken ook niet binnen die afstand van een bedrijf gebouwd worden. Het kabinet komt met dit plan na onderzoek. Daaruit blijkt dat mensen sneller een longontsteking kunnen krijgen als ze in de buurt van zo'n bedrijf wonen. Het duurt nog een paar jaar voordat deze maatregel ingaat. PostNL krijgt vanaf maandag 2 dagen om de post te bezorgen, maar de regels moeten volgens het bedrijf nog soepeler worden. Niet 2, maar 3 dagen om post te kunnen bezorgen zou nog beter zijn, zeggen ze. Daarnaast wil PostNL een flink aantal brievenbussen weghalen. We versturen met z'n allen minder post en daardoor maakt PostNL miljoenen verlies. Dan naar Spanje. Tot nu toe zijn bij de bosbranden daar geen Nederlandse slachtoffers bekend, zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Zeker 12 mensen zijn omgekomen bij die branden. Er wordt nog 23 mensen vermist en daar zit een aantal Belgen bij. Hoeveel is niet bekend, zegt het Belgische ministerie van Buitenlandse Zaken. En een foutje van een oma in België. Die heeft per ongeluk het verkeerde kind meegenomen uit de kinderopvang, schrijft RTL over. De vrouw kwam haar kleinzoon halen, maar in de buggy bleek een andere peuter te zitten. Inmiddels zijn beide kinderen weer op de goede plek. Volgens de burgemeester leken de twee erg op elkaar. En dan nog het weekend weer van Weerplaza. Veel zon vandaag bij 24 tot lokaal 30 graden. Ook dit weekend zomers warm met veel zon.
5: De top 40 wordt mede mogelijk gemaakt door Autotaalglas.
6: Lekker koken begint met inspiratie. Woonboulevard Heerlen. Voor elke kookstijl de juiste keuken. Slim en stijlvol. Een plek om te leven, te delen en te genieten.
7: De tent Stijt, Arenschenhout. 31 juli tot en met 3 augustus. Powered by Transponut. Sonic Support, licht en geluid. Frisse groentechniek. Van de Kruisen bouw en advies. Digiworks bouw en renovatie. Kijk voor de laatste tickets op detentstijt.nl.
8: De koffers staan klaar. Tijd om ze te gaan vullen. Zonnebrand, zomerkleding of toch nog die last-minute vakantie boeken? Alles voor de zomer vind je in het grootste winkelcentrum.

0: Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals Care Elmond Handzeep, 500 ml voor maar 1,15 €. En Care Cream Caring Shower Gel voor maar 1,79 €. Altijd laag.
2: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
3: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
4: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Segafredo koffiebonen, 1 plus 1 gratis. En Slimpy siroop, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau, ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido Shop. Tot zo!
6: Odido. Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
7: Wij fietsen tegen kanker voor onze collega.
8: Ik bak tegen kanker voor mijn vader.
9: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
10: Kijk op kwf.nl/voorwie.
11: KWF. Tegen kanker voor het leven.
12: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op?
13: Kies voor Gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
14: Wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hot wings voor maar €10. Ja, je hoort het goed. Voor maar €10. Dus waar wacht je op? Snel naar KFC. I want
15: chicken. Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
16: Kia. Movement that inspires.
17: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Kies een mix barbecue. Vlees, vis, vega en salades. 4 voor €10. En alle meloenen met 25% korting. Een voordelige zomer, dat is de ja van Jumbo.
18: Als je Vodafone mobiel
19: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
18: krijg je tot wel €20 korting.
19: Elke maand weer.
18: En hoe meer data en snelheid,
19: hoe groter die korting.
18: Dat is One van Vodafone
19: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
6: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
5: Ja, laatste kans.
6: Nog één keer brullende motoren.
5: Ja,
6: dit mag je niet missen.
5: Oh.
6: Daar moet je bij zijn.
5: Naar binnen.
6: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
5: Ja.
6: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
3: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
10: Fans van waanzinnig voordeel opgelet.
20: Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen. 500 gram voor maar €2,99. Fans van
21: Voodoo. Aldi. Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam. Jouw Veneta.
20: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim Tros tomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van. Fans van Voodoo. Aldi.
22: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal overgangbalanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.

0: Hey, ondernemer, ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Tja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen voor budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
3: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
2: Nu bij Dirk, Robijn wasverzachter. 1,99. Dat noem ik naar voordeel.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
5: Lieslotte, wat ben je aan het doen?
6: Kijk, het is de last minute super sale bij PS5 vakanties.
5: Dus?
6: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
5: Ah, met superkorting.
6: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
5: PS5 vakanties. Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan. Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
7: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, Andrelon en Axe 2 plus 3 gratis. Dus haal alles in huis voor een frisse zomer. En kom naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
8: De hete zomer, crayonrolluiken.
9: Geluidsoverlast.
8: Crayonrolluiken, zo berekend, eenvoudig besteld.
10: Crayonrolluiken. Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2000 voor een luchtwegbehandeling. Eens luisteren wat je kitten daar zelf eigenlijk van vindt. Doet er niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
11: Mam, waar is mijn zwemband?
12: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
13: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
10: Geeft ruimte, geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
13: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
14: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
15: Het is Big Sale bij iWish Opticians. Je krijgt tot €200 korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken, grote korting. Nu bij
14: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
16: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1390. Swiss Sense.
17: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
18: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
19: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
20: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
19: De leukste vakantieboeken. Nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
1: Bij Plus vind je alles voor de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de Kies en Mix. 3 plus 1 gratis. En Coca-Cola, Fanta, Aquarius en Powerade 50 centiliter. 1 plus 1 gratis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
21: Nu met de Gamma Voordeelpas 20% korting op sierbestrating, grind en split. Je droomtuin? Doe het lekker zelf.
22: Dat zeg ik.
23: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal overgangbalanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
24: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis.

0: Goedemiddag. De politie heeft een jongen van 15 opgepakt in een grote bankfraudezaak. Hij zou als nepmedewerker mensen hebben opgelicht aan de deur en voor 30.000 euro aan spullen hebben gestolen. Het gaat onder andere om sieraden en telefoons. De Voedsel- en Warenautoriteit heeft ingegrepen bij een fokker in Zuid-Holland. Daar is een enorme hoeveelheid dieren in beslag genomen. Het gaat om 1800 konijnen, 127 honden en tientallen pups. De fokker was al eerder op de vingers getikt, maar er was niks verbeterd. Zo werden gezondheidsregels niet nageleefd en de administratie klopte niet. Net als vorige jaren krijgt de Belgische politie ook dit jaar weer hulp van agenten uit ons land. Ze houden in de zomer de boel in de gaten in de Belgische badplaats Knokke. Het is een bekende vakantieplek voor Nederlandse jongeren die daar ook vaak de boel op stelte zetten. Nederlandse agenten kunnen de jongeren makkelijker aanspreken. En in Alphen aan de Rijn, Zuid-Holland, hebben bewoners een flink probleem. In een wijk daar hebben ze te maken met een enorme vliegenplaag. Honderden beestjes zitten in en rond hun huizen. Deze buurtbewoner bij Omroep West is er klaar mee.
1: Het zijn er niet 10, maar het zijn er wel honderden. Drie kleine kinderen. De jongste die weet ook niet wat een vlieg is en of je het wel of niet kan eten. En die stopt lekker alles in zijn mond. Ja, dat kost zoveel energie en zoveel woongenot wat er weggenomen wordt.
0: Ja, hij durft niet eens meer mensen uit te nodigen in zijn huis. De omgevingsdienst doet daar onderzoek. Het weekend weer van Weerplaza tot slot. Veel zon vandaag bij 24 tot lokaal 30 graden. Ook dit weekend is het zomers warm met veel zon.
2: De top 40 wordt mede mogelijk gemaakt door Auto Taalglas.

0: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Ariel Big One met 12 pots bij besteding vanaf 35 euro. En opschieten, want dat geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
1: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
2: Zonnebrandcreme?
3: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
4: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
5: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
6: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
7: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
8: Oh, ik heb letterlijk niks.
9: Het gaat de hele dag regenen, hè?
10: Nee, ik heb geen regenjas.
9: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
11: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Die flitsers met Tom bij TomTom.
2: Hoe maak je snel vrienden? Zes malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
3: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
4: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan

0: Tour.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Wees er snel bij. Alleen dit weekend nog 30% korting op bijna alle Philips verlichting. Karwei, maak het mooier.
2: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor. Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met...
3: Als je Vodafone Mobiel
4: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,

0: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
1: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
2: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
3: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
2: Bestel nu je tuinset, lounge set of parasol op vdgarde.nl.
4: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
5: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
6: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
7: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
8: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
9: 20.

0: love you, baby.
1: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
2: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
3: Kies voor gaan met je FBTO-reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO-reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
4: Het is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
6: Bij Plus vind je alles voor de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de Kies & Mix. 3 plus 1 gratis. En Coca-Cola, Fanta, Aquarius en Powerade 50 centiliter. 1 plus 1 gratis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
7: Na de award-winning musical Hadestown presenteert Broadway in Carré deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Boek nu je kaartje op carré.nl.
8: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
9: Ik zet mijn zonnebril maar op, want ik zie alleen maar stralende gezichten. Nu bij Kruidvat Nivea Gezichtsverzorging 1 plus 1 gratis. Hohoho! Kom je huid verwennen bij
10: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor 1390 euro. Swiss Sense.
11: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van 400 euro. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Kies een mix barbecue. Vlees, vis, vega en salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen met 25% korting. Een voordelige zomer? Dat is de ja van Jumbo.
11: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk. Hey jij daar.
13: Heb je ook zo zin in vakantie?
11: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel 600 euro korting.
13: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
11: Prijsvrij vakanties.
14: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 juli staat de jackpot op 11,1 miljoen. Belastingvrij.
15: Oh
14: je hebt vandaag nog tot 6 euro om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
11: Prijsvrij vakanties. Nu tot wel 600 euro korting tijdens de Last Minute Super Sale.
16: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen:
17: vakantie!
16: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
18: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar
19: €2,99. Fans van Voordeel.
18: Aldi.
20: Doe maar iets sterks voor papa en mij.
21: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
22: En iets sterks voor de mannen. 2 gemberthee.
21: Dan zou iets sterks gewoon een kop gemberthee zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
0: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Verse kersen, 500 gram voor maar 1,89. En rode paprika's, vers van eigen land, 5.

0: Goedemiddag. Er komt een landelijke afstandsregel voor geitenboerderijen. Het kabinet wil dat nieuwe huizen en scholen niet meer te dicht bij geitenboerderijen worden gebouwd. Er moet zeker 500 meter tussen zitten. Uit onderzoek blijkt dat mensen sneller een longontsteking kunnen krijgen als ze in de buurt van zo'n bedrijf wonen. Het duurt nog een paar jaar voordat deze maatregel ingaat. De Voedsel- en Warenautoriteit heeft ingegrepen bij een fokker in Zuid-Holland. Daar is een enorme hoeveelheid dieren in beslag genomen. Het gaat om 1800 konijnen, 127 honden en tientallen pups. De fokker was al eerder op de vingers getikt, maar er was niks verbeterd. Zo werden gezondheidsregels niet nageleefd en de administratie klopte niet. Verkeersminister Karremans bepaalt dat België doorgaat met het tolplan. Vanaf volgend jaar mei moeten we betalen om over Belgische wegen te rijden. Kost ongeveer een tientje per dag. Minister Karremans probeerde het plan bij zijn Belgische collega's uit het hoofd te praten, maar dat heeft dus niet gewerkt. En ja, de tweede kwartfinale van het WK staat voor vanavond op de planning. Spanje-België. En België moet gaan beuken, zegt sportverslaggever Riepke Bakker. Want
1: Spanje heeft de beste verdediging van alle landen op dit WK. In de bijna 500 minuten die ze tot nu toe speelden op dit WK kregen de Spanjaarden namelijk geen enkele goal tegen. Het is nu aan de Belgen om een einde te maken aan die reeks.
0: De wedstrijd begint om 9 uur. Het weekend weer van Weerplaza. Veel zon bij 24 tot lokaal 30 graden. Koelt vanavond af tot 18 graden. Ook komend weekend zomers warm met veel zon.
2: De top 40 wordt mede mogelijk gemaakt door Autotaalglas.
3: Het weerbericht wordt mogelijk gemaakt door Nieuw Absproek Bronschoen Wonen.
4: Leef, lach en droom van loungen tot slapen. Woonboulevard Heerle maakt van elke kamer iets bijzonders. Leef in stijl en maak van jouw huis een thuis.
5: De juiste waterwaardes? Doe de gratis watertest bij Robert Knops in Geleen.
6: Kerker hoge drukreiniger? Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
7: Hé hey mam, Mondo Verde heeft een nieuw waterpark. De Pirate Splash.
8: En ze hebben ook dieren, wereldtuinen en attracties.
7: Mama, wanneer gaan wij naar Mondo Verde?

0: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
1: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
2: Crayon kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
3: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
5: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
3: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim Tros tomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
6: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
7: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau, ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
6: Odido. Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
8: Ik zet mijn zonnebril maar op, want ik zie alleen maar stralende gezichten. Nu bij Kruidvat Nivea gezichtsverzorging 1 plus 1 gratis. Hoho! Kom je huid verwennen bij
9: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1,390. Swiss Sense.
10: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
11: Bij Plus vind je alles voor de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. 3 plus 1 gratis. En Coca-Cola, Fanta, Aquarius en Powerade 50 centiliter. 1 plus 1 gratis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
12: De enige die telt.

0: De top 40 wordt mede mogelijk gemaakt door Autotaalglas.
1: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
2: Ik heb letterlijk niks.
3: Het gaat de hele dag regenen, hè?
4: Nee, ik heb geen regenjas.
5: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
6: Hakje spitsuur. Want je bent laat thuis, kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de hakborietenschotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en bulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
7: Hakje dag!
8: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals hak groenteconserven, 1 plus 1 gratis. En alle Almhof kwark, hoekje en chocomus slagroom, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
9: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
10: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
9: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
11: BTW-deadline? Geen stress! e-boekhouden.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt.
12: e-boekhouden.nl.
13: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers, geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers, geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
14: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
15: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
16: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
15: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op?
16: Kom proef zitten in onze showrooms of bestel je tuinmeubelen op vdgarde.nl.
17: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
18: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
19: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
18: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
20: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
21: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeurpas nu 30% korting op Flexa lakken. Dat zeg ik.
22: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL fles Coca-Cola? 2 liter voor maar €1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
23: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
24: Honda, the power of dreams.
22: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar €2,79. Lidl.
0: Mam, waar is mijn zwemband?
1: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
2: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
3: Geeft ruimte.
12: I am Vaiana of Motunui.
3: Deze zomer.
25: Here we go.
3: Beleef Disney's Vaiana als nooit tevoren.
26: See her light up the night in the sea. She calls me.
27: The ocean chose you.
3: Disney's Vaiana. Nu in de bioscoop.
2: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
28: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.

0: Goedenavond. Bij Lidl is informatie van klanten gestolen. Hoe de daders daarin zijn geslaagd is onduidelijk. Het gaat onder meer om mailadressen, telefoonnummers en namen. Het is onbekend hoeveel klanten de dupe zijn. Lidl zegt dat wachtwoorden en bankgegevens niet zijn gestolen. Een minderjarig meisje is gedwongen zichzelf te verminken. De dader van 14 moet van de rechter een jaar de cel in. Het meisje moest ook van hem met haar eigen bloed tekst op een muur schrijven. Ook dwong hij haar zijn naam in haar lichaam te kerven en haar eigen huisdier te doden. Alles verliep online, waar de jongen vermoedelijk nog 3 slachtoffers heeft gemaakt. Door de hitte en droogte is er weer meer risico op natuurbranden. Vooral een groot deel van ons land gold dit al, maar nu ook in Zeeland, Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland-Zuid. De brandweer waarschuwt om niet te roken in de natuur en ook je auto niet te parkeren op begroeide plekken. Vanaf morgen geldt ook weer het Nationaal Hitteplan. En verhuurders van huizen met de laagste energielabels krijgen boetes. Gemeentes mogen van het kabinet ingrijpen. Vanaf 2029 moet een huurhuis minimaal energielabel D hebben. Het kabinet vindt het aan de huurders hoe ze dat bereiken. Uitzonderingen zijn er voor monumenten en woonboten. Het weer van Weerplaza. Vanavond is het nog lang warm en ronduit zonnig. Het wordt vannacht niet koeler dan 14 graden. Morgen eerst wolken en daarna weer volop zon bij maximaal 31 graden.
1: Het is sale bij Maasmechelen Village, met kortingen tot 50%. Shop zonder drukte, want in juli zijn we elk weekend open tot 8 uur.
2: En daarna terrasjes tijd, Bele Spritz.
3: Welkom to the one and only, the original.
4: Dit is
5: het Foute Uur.
4: Non-stop.
3: Q Music is

0: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
2: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
3: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de dierentuin voor kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
4: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank, wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
3: Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort.
5: Wacht niet langer en pak je voordeel bij Trekpleister. Nu heel veel Nivea, 2 plus 2 gratis. Dat wil je niet missen. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen voor budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
7: Als je Vodafone mobiel
8: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
7: krijg je tot wel €20 korting.
8: Elke maand weer.
7: En hoe meer data en snelheid,
8: hoe groter die korting.
7: Dat is One van Vodafone
8: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
6: Nu bij Dirk, Maza. Alle varianten, 1,69. Dat is lekker.
9: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
10: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt alleen vandaag nog. Dus stap nu over op Engie.nl.
9: Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen 1 dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com.
11: Welcome to the one and only, the original.
12: Dit is
13: het Foute Uur.
12: Non-stop.
11: Q Music is proud.

0: Music.
1: Foute uur. Dit is het Foute Uur. Non-stop.
2: She's crazy like.

0: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Tja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: Goedemorgen.
3: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
4: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Wij voetballen tegen kanker voor onze 12e man.
6: Ik verkoop spullen tegen kanker voor mijn grote liefde.
7: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
8: Kijk op kwf.nl/voorwie.
9: KWF. Tegen kanker voor het leven.
4: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
10: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
11: Zijn we al.
10: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
12: Oh ja, verzekering.
10: En weer door met de Ora autoverzekering.
13: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
10: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
14: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Topdeal van dit weekend. Weber BMX Egalisatie standaard, 2+1 gratis. Karwei, maak het mooier.
15: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal overgangbalanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
17: Het is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
18: Bij Plus vind je alles voor de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. 3+1 gratis. En Coca-Cola, Fanta, Aquarius en Powerade 50 centiliter. 1+1 gratis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
19: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
20: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
21: Q-Music Limburg, nieuws, 7 uur.
22: Goedenavond. Nederland is steeds minder populair als bestemming. Vorig jaar waren er ruim 94.000 migranten. Dat is de som van mensen die hier naartoe kwamen en ons land weer verlieten. Sinds corona waren er niet zo weinig migranten. Ook daalde het aantal eerste asielaanvragen fors tot 24.000. Een kwart minder dan in 2024. Webshopklanten van Lidl zijn slachtoffer geworden van een datalek. Hackers hebben hun namen, telefoonnummers en geboortedata gestolen. Lidl heeft inmiddels aangifte gedaan. Ook is het gemeld bij de toezichthouder op persoonsgegevens. Lidl waarschuwt klanten voor verdachte mails. In een huis in Alblasserdam bij Rotterdam zijn ruim 2500 illegale pillen gevonden. De bewoonster zit vast. Justitie denkt dat ze verdovende middelen per post naar het buitenland verstuurden. In het pakket zaten meer dan 300 pillen met amfetamine. Ook de vriend van de vrouw is in het huis gepakt omdat hij een vuurwapen had. En geen live lokale politiek, maar naaktbeelden op Schiermonnikoog. Die waren te zien voordat de raadsvergadering daar begon. Hoe die beelden konden worden verspreid is nog onduidelijk. De gemeente denkt dat haar camerasysteem is gehackt, meldt Omroep Friesland. De burgemeester denkt erover aangifte te doen. Het weer van Weerplaza. Vanavond is het nog lang warm en ronduit zonnig. Het wordt vannacht niet koeler dan 14 graden. Morgen eerst wolken en daarna weer volop zon bij maximaal 31 graden.
2: Het is sale bij Maasmechelen Village met kortingen tot 50%. Shop zonder drukte, want in juli zijn we elk weekend open tot 8 uur.
11: En daarna terrasjes tijd, Belle Spritz.

0: full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
1: Honda, the power of dreams.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
4: 18 plus, speelbewust.
5: Ja.
6: Echt serieus?
5: Oh,
6: wat een geld.
7: 18.000. Godverdikke me.
8: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
9: Snel naar Trekpleister voor fantastisch veel voordeel. Nu 2 plus 2 gratis op alles van Tena en Libresse. Inladen maar. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
4: 18 plus speelbewust.
10: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de dierentuin voor kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
11: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €5.000 voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks? En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
10: Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort.
11: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
12: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
12: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
14: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
15: Bij Eurojackpot maak je...

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
2: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
3: Of deze, in een leuk plaatsje.
4: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
5: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner voor talent.
6: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde Tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
5: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
6: Het grootste assortiment tuinmeubelen vind je op vdgarde.nl.
7: Kies voor Gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
8: Je luistert naar Q Music Limburg.

0: Bij Plus vind je alles voor de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de Kies & Mix. 3 plus 1 gratis. En Coca-Cola, Fanta, Aquarius en Powerade 50 centiliter. 1 plus 1 gratis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
1: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks Tom.
2: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
1: Autovakantie in Europa? Reis flitsvrij met Tom bij TomTom.
3: Het is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
4: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
5: Mam, waar is mijn zwemband?
6: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
7: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
8: geeft ruimte. NCOI introduceert Op het werk. Daarmee haal je mbo of hbo diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
9: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
10: Dit voordeel voelt pas echt goed bij Trekpleister. Nu 15% korting op heel veel producten van VSM. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
11: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
12: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen voor budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
13: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau, ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
12: Odido. Nu bij Dirk, Haribo of Mauwam uitdeelzakken, €2,99.
14: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag, hebben we alles? Oké, rolkoffer, check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
15: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
16: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
17: Fans van Voordeel.
16: Aldi.
18: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
16: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Verse kersen, 500 gram voor maar €1,89. En rode paprika's, vers van eigen land, 500 gram maar €0,99. Zo goedkoop, daar word je fan van. Aldi.
19: Q-Music Limburg, nieuws, 8 uur.
20: Goedenavond. Hulporganisaties stoppen met hun werk bij het AZC in Ter Apel. Het gaat om een buitenterrein waar mensen soms slapen. Afgelopen weken werden daar mensen lastiggevallen. Het is een kleine groep mannen die zich schuldig aan maakt. Het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk vinden het te onveilig. Brand bij een vuilverwerker in Harlingen. Het vuur ontstond in een betonnen bak met afval erin. Het gebouw zelf stond niet in brand. Wel kwam er veel rook vrij, te zien op de website van Omroep Friesland. De brandweer is bezig met nablussen. Een dode en een zwaar gewonde bij een aanrijding in Gelderland. Op een dijk in het dorp Lieren klapte een auto op een vrachtwagen met oplegger. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. De dode zat in de auto. De zwaar gewonde werd naar het ziekenhuis gebracht. En hulp uit onverwachte hoek voor Venezuela. Voetbalbond FIFA doneert bijna 900.000 euro. Het geld is voor hulp na de dubbele aardbeving. Daarbij kwamen bijna 4.000 mensen om het leven. Het weer van Weerplaza. Vanavond is het nog lang warm en ronduit zonnig. Het wordt vannacht niet koeler dan 14 graden. Morgen eerst wolken en daarna weer volop zon bij maximaal 31 graden.
17: Waar ben jij naartoe geweest?
21: Naar Mondo Verde.
17: Met de nieuwe Havana's Tornado?
21: Ja, dat is een vrije val.
17: Te gek!
21: En de nieuwe Safari Carousel in dierenthema.
17: Wow!
21: Ontdek ook de andere attracties. Wereldtuinen en dieren.
17: Naar Mondo Verde?
22: Het is sale bij Maasmechelen Village, met kortingen tot 50%. Shop zonder drukte, want in juli zijn we elk weekend open tot 8 uur.
23: En daarna terrasjes tijd, Belen Spritz.
24: De koffers staan klaar. Tijd om ze te gaan vullen. Zonnebrand, zomerkleding of toch nog die last minute vakantie boeken? Alles voor de zomer vind je in het grootste winkelcentrum van Limburg. Mercado. Alles lekker dichtbij.
25: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg.
26: Non-stop.

0: Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
1: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
3: Switch nu naar Ziggo en scoor een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
3: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
6: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
7: Fans van Voordeel.
6: Aldi.
8: Wacht niet langer en pak je voordeel bij Trekpleister. Nu heel veel Nivea, 2 plus 2 gratis. Dat wil je niet missen. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim Trostomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
7: Fans van Voordeel.
6: Aldi.
9: Q Music. Je luistert naar Q Music.

0: uit Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Nog 1 keer kleurt Zandvoort oranje.
3: Ja, laatste kans.
2: Nog 1 keer brullende motoren.
3: Ja, goed.
2: Dit mag je niet missen. Oh. Daar moet je bij zijn.
3: Naar binnen.
2: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog 1 keer live te beleven. Ja. De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
4: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL pak koffiepads? 46 pads vanaf €3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
5: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar

0: Lidl.
1: Het is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
2: Lidl is de nummer 1 in prijs en kwaliteit. En nu ook door de Consumentenbond bewezen. Onze Kania mayonaise is best getest en best te koop. En dat voor maar 79 cent. Lidl, je verdient het.
3: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
4: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks en jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
5: Kies voor Gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop, Gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
4: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
6: Als je Vodafone mobiel
7: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
6: krijg je tot wel €20 korting.

0: Wat doen jullie aan zaterdag?
1: Ik heb letterlijk niks.
2: Het gaat de hele dag regenen, hè?
3: Nee, ik heb geen regenjas.
2: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
4: Ik zet mijn zonnebril maar op, want ik zie alleen maar stralende gezichten. Nu bij Kruidvat Nivea gezichtsverzorging 1 plus 1 gratis. Hoho! Kom je huid verwennen bij
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
7: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
6: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op NS.

0: Tour. Q-Music Limburg, nieuws, 9 uur.
1: Goedenavond. 5 kinderen met nierfalen na een bezoekje aan de kinderboerderij in België. Ze zijn daar in Braschaat besmet geraakt met een bacterie. Het is een variant op de darmbacterie E. coli. De politie kon bij de VRT nog niet vertellen hoe ze besmet zijn geraakt.
2: De kinderboerderij werd door een aantal kinderen bezocht. En het is een piste dat deze bacterie ook bij boerderijdieren voorkomt. En dus mogelijk zijn besmetting heeft plaatsgevonden door contact met dieren of met mest van de dieren.
1: De kinderen zijn opgenomen in het ziekenhuis. Het COA vindt het jammer dat de hulp in Ter Apel stopt. Het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk vinden het te onveilig. 7 weken lang waren ze op het voorterrein waar mensen ook slapen. Maar de laatste tijd werden er mensen lastiggevallen. Het COA begrijpt de stap om de hulp te stoppen en hoopt op een oplossing. Verdrietig nieuws uit Duitsland, want daar is de oudste ijsberin in gevangenschap overleden. Larissa werd in de dierentuin van Rotterdam geboren en verhuisde later naar Duitsland. Daar is ze vreedzaam ingeslapen. De ijsberin is 36 geworden. In het wild worden ze vaak niet ouder dan 20. En een nieuw wereldrecord op de 1000 meter hardlopen. Een Keniaan liep in Monaco in een tijd van 2 minuten 11 seconden en 83 honderdste. Dat is 1300ste seconde sneller dan het oude record. Die werd 27 jaar geleden nog genoteerd door een Italiaanse loper. Het weer van Weerplaza. Vanavond en vannacht kan het in het noorden mistig zijn. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen overdag opnieuw zonnig en maximaal 31 graden.
3: Droom jij van een keuken met een wow-factor? Met je eigen relax wellness badkamer die echt opvalt? Breng je ideeën tot leven met Woonboulevard Heerlen.
4: Honda Robotmaaier. Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
5: Het is sale bij Maasmechelen Village. Met kortingen tot 50%. Shop zonder drukte, want in juli zijn we elk weekend open tot 8 uur.
6: En daarna terrasjes tijd, Belen Spritz.
0: Q-music. Je luistert naar Q-Music Limburg. Non-stop.

0: Lidl's XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
1: Nu met de Gamma Voordeelpas 20% korting op sierbestrating, grind en split. Je droomtuin? Doe het lekker zelf.

0: Odido.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, wat ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
3: 25 jaar Direct Lease en wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
4: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
3: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
5: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
6: Ik heb letterlijk niks.
7: Het gaat de hele dag regenen, hè?
8: Nee, ik heb geen regenjas.
9: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
10: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad. Partner voor talent.
11: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
12: Nu al zin in zaterdag.
11: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
10: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
13: Het is Big Sale bij iWish Opticians. Je krijgt tot €200 korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken, grote korting. Nu bij iWish.
14: Zou 2 glaasjes bubbels mogen voor mij en mama?
15: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
16: Kijk eens dames, 2 glazen bruiswater.
15: Dan zou een glaasje bubbels gewoon een glas bruiswater zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
17: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
18: Fans van voordeel.
17: Aldi.
19: Hoor je dat? Niet. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers geen verbinding. Zonder logistiek geen munitie. En zonder technici geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
17: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Verse kersen, 500 gram voor maar €1,89. En rode paprika's, vers van eigen land, 500 gram maar €0,99. Zo goedkoop, daar word je fan van. Aldi.
20: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
21: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
22: Je luistert naar Q Music Limburg.
23: Non-stop.

0: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
1: Kies voor Graan met je FBTO-reisverzekering. Hogerop Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO-reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
0: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
3: Odido. Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
2: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
4: Ja, laatste kans.
2: Nog één keer brullende motoren.
4: Ja,
2: dit mag je niet missen.
4: Oh.
2: Daar moet je bij zijn.
4: Naar binnen.
2: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
4: Ja.
2: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
5: Deze week in de bonus. Alle Bertolli.

0: Albertijn. Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van 400 euro. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
2: hoi,
1: of binnenkort vertrekt,
3: adios.
1: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
2: Fijne vakantie.
0: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Stel je voor, jij zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met 3000 euro inruilvoordeel en gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
7: Wij wandelen tegen kanker voor onze vrienden.
8: Ik ren tegen kanker voor mijn vader.
9: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
10: Kijk op kwf.nl/voorwie.
11: KWF. Tegen kanker voor het leven.
6: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
12: Dit voordeel voelt pas echt goed bij Trekpleister. Nu 15% korting op heel veel producten van VSM. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
13: Goedenavond. Minister Van der Brink waardeert de inzet van hulporganisaties in Ter Apel. Hij begrijpt de machteloosheid bij het aanmeldcentrum. Het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk hebben hun werk gestaakt. Reden is dat de mensen worden lastiggevallen. De gemeente herkent dat en zegt dat dit laat zien hoe groot de problemen zijn. De oplossing is genoeg opvangplaatsen verspreid over het land. 5 kinderen met nierfalen na een bezoekje aan de kinderboerderij in België. Ze zijn daar in Braschaat besmet geraakt met een bacterie. Het is een variant op de darmbacterie E. coli. Deze deskundige kon bij de VRT nog niet vertellen hoe ze besmet zijn geraakt.
14: De kinderboerderij werd door een aantal kinderen bezocht. En het is een piste dat deze bacterie ook bij boerderijdieren voorkomt. En dus mogelijk zijn besmetting heeft plaatsgevonden door contact met dieren of met mest van de dieren.
13: De kinderen zijn opgenomen in het ziekenhuis. Bij de brand in Harlingen zijn geen gewonden gevallen. Het vuur was bij een Friese vuilverwerker. Er smulde afval in een betonnen bak. Veel rook kwam er vrij en de brandweer adviseerde omwonenden ramen dicht te houden. Maar inmiddels is die waarschuwing ingetrokken. En in Brabant is iets bedacht om toch goedkoop een rouwkaart te versturen. Vanaf maandag moet je daarvoor via PostNL meer dan 2 keer zoveel betalen. Maar een uitvaartondernemer in Graven en omgeving deed een oproep wie ze gratis wil rondbrengen. Nou, dat heeft hij geweten bij de Omroep Brabant. Na 1 avondje kreeg hij al zoveel aanmeldingen dat hij de oproep weer in kon trekken. Het weer van Weerplaza. Vanavond en vannacht kan het in het noorden mistig zijn. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen overdag opnieuw zonnig en maximaal 31 graden.
15: Q-music. Je luistert naar Q-Music Limburg.

0: sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
1: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
4: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
5: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde Tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
6: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor 16,17 euro per maand. ANWB en gaan.
5: Bestel nu je tuinset, lounge set of parasol op vdgarde.nl.
7: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. 2000 euro voor een luchtwegbehandeling. Eens luisteren wat je kitten daar zelf eigenlijk van vindt. Doet er niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
8: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libellen, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
7: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
8: De leukste vakantieboeken, nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
9: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een bijzonder aandenken. Aan die dag dat je 9 jaar en 12 dagen getrouwd bent. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
10: Na de award-winning musical Hadestown presenteert Broadway in Carré deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Boek nu je kaarten op carré.nl.
11: Als je Vodafone mobiel
12: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
11: krijg je tot

0: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's.

0: Het is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
1: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak koffiepads? 46 pads vanaf 3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
4: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus. Behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
3: En we gaan nog even door met een mega deal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar €2,79. Lidl.
6: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer. Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
7: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk. Thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
7: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
9: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
10: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen. 500 gram voor maar €2,99.
11: Fans van Voordeel.
10: Aldi.
12: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
10: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Prime Tros tomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
11: Fans van Voordeel.
10: Aldi.
13: Q-Music Limburg. Nieuws. 11 uur.
14: Goedenavond. Hulporganisatie Migrate biedt voorlopig nog wel hulp in Ter Apel. Het Rode Kruis en vluchtelingenwerk zijn ermee gestopt. Op het voorterrein werden hulpverleners en asielzoekers lastiggevallen. Migrate heeft ook overwogen te stoppen, maar vindt de hulp te belangrijk. Ze helpen mensen waar geen plek is in de nachtnoodopvang. Brand in een flat in Rotterdam. 15 huizen zijn ontruimd. Een moeder en twee kinderen waren thuis toen de brand uitbrak. Ze kwamen veilig buiten, weet regiozender Rijnmond. Voor de mensen die niet naar huis kunnen, wordt opvang geregeld. Een minderjarige jongen is omgekomen bij een aanrijding op de Veluwe. Hij liep in Lunteren langs een weg en werd daar geschept door een auto. Een reanimatiepoging mislukte, weet Omroep Gelderland. De automobilist bleek 18 en die is aangehouden. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is onduidelijk. En camerabeelden van een schutter in Rijen in Brabant. De politie heeft die vrijgegeven in de hoop de schutter te vinden. Op de beelden is te zien hoe die fietsend een spoorwegovergang in Hulte oversteekt. De schietpartij in Rijen was bijna 2 weken geleden. Een man uit Zaandam raakte toen gewond. Het weer van Weerplaza. Vanavond en vannacht kan het in het noorden mistig zijn. Het koelt af naar een graad of 14. Morgen overdag opnieuw zonnig en maximaal 31 graden.
13: Q-Music. Je luistert naar Q-Music Limburg.

0: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
1: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
2: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
3: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg.

0: Simkaartje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
2: Q-Music Limburg nieuws. 12 uur.
3: Goedenacht. In een visvijver in de buurt van Helmond is een lichaam uit het water gehaald. Er was eerder op de avond een zwemmer opgegeven als vermist. Duikers hebben het water daarop afgezocht en een lichaam gevonden. De politie probeert erachter te komen om wie het gaat. Als dat is gebeurd, wordt de familie ingelicht. Het COA is boos dat Den Haag een nieuwe asielopvang in het oude Haga-ziekenhuis heeft geschrapt. Maar volgens Richard de Mos van Hart voor Den Haag vergeten ze dat er verkiezingen zijn geweest. In het Haagse coalitieakkoord staat duidelijk dat die opvang er niet komt. Het COA is volgens de Mos altijd welkom om te praten over een andere plek. In een flat in Amsterdam was brand vanavond. Het vuur begon volgens stadszender AT5 op de derde verdieping, maar niet veel later kwamen de vlammen ook via de eerste verdieping naar buiten. De brand was wel snel onder controle. Het is niet bekend hoe de brand ontstond en of er gewonden zijn. Spanje is op het WK voetbal door naar de halve finale. Door een late goal in de slotfase werd het 2-1 tegen België. De Belgische keeper Courtois viel geblesseerd uit. Zijn invaller ging in de fout bij de 2-1. Met het Belgische doelpunt werd de Spaanse keeper Simon voor het eerst in 649 minuten gepasseerd op een WK. Dat is een record. Het weer van Weer Online? In het noorden kan wat mist ontstaan. Morgen wordt opnieuw een zonnige dag. Het wordt maximaal 32 graden. Zondag blijft het ook nog zonnig en zomers. En dat was het ANP-nieuws.
2: Q-music. Je luistert naar Q-Music Limburg.
4: Non-stop hits. Q-music.

0: Goedenacht. Bij een brand in Rotterdam werden 24 woningen ontruimd. Het vuur begon op de bovenste verdieping van een portiekwoning en sloeg over via het dak naar de huizen ernaast. Meerdere woningen zijn verwoest. Er raakte niemand gewond, maar zo'n 50 tot 60 mensen stonden wel op straat. Die werden opgevangen in een gebouw van de gemeente. Het Rode Kruis en vluchtelingenwerk zijn gestopt met helpen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Ze vinden het niet veilig meer voor hun medewerkers. Migrate gaat nog wel door. Zij helpen vooral 's nachts bij het aanmeldcentrum, wanneer er verder niemand is om te helpen. Daar bekijken ze ook wat ze eventueel overdag kunnen doen. Het aantal doden na de verwoestende aardbevingen in Venezuela vorige maand is gestegen tot net iets meer dan 4100. Het aantal mensen dat gewond of dakloos raakt is onveranderd sinds woensdag. Bijna 18.000 mensen raakten hun huis kwijt en ruim 16.000 mensen raakten gewond. Er worden ook nog duizenden mensen vermist. En de voetbalbond van Colombia heeft geen goed woord over voor de mensen die doodsbedreigingen sturen naar spits Campas en zijn familie. Die werden het doelwit na de uitschakeling van Colombia op het WK tegen Zwitserland. Campas gaat daarom zelf voorlopig niet terug naar Colombia. Hij miste in de verlenging een grote kans op de winnende goal. Het weer van Weer Online? In het noorden kan wat mist ontstaan. Overdag weer veel zon, het wordt maximaal 32 graden. Zondag blijft het ook nog zonnig en zomers warm. En dat was het ANP-nieuws.
1: Je luistert naar Q Music Limburg.

Goeienacht. Bij een dodelijk ongeluk in het Gelderse Lieren onder Apeldoorn is een politieagent om het leven gekomen. Een andere agent raakte zwaar gewond. Een auto werd aangereden door een vrachtwagen gistermiddag. De politie liet vannacht weten dat die personenauto een burgervoertuig van de politie was. De meeste mensen die gisteravond in Rotterdam hun huis uit moesten door een brand, kunnen gewoon thuis slapen. Op de vierde verdieping van een portiekwoning brak brand uit. Die sloeg via het dak over naar huizen ernaast. In totaal werden 24 woningen ontruimd. De bewoners van de huizen die zijn uitgebrand worden opgevangen. Op Cuba is voor de tweede keer deze week de stroom uitgevallen. Het hele eiland zit zonder elektriciteit. Sinds de Amerikaanse sancties tegen Cuba heeft het eiland te maken met een grote energiecrisis. De stroom valt vaker uit en dat komt ook door verouderde infrastructuur en een gebrek aan olie om stroom mee op te wekken. En de eerste halve finale op het WK voetbal is bekend. Frankrijk speelt dinsdagavond tegen Spanje, dat gisteravond met moeite langs België kwam. Het werd 2-1. Frankrijk won een dag eerder met 2-0 van Marokko. De andere halve finalisten worden vanavond bekend. Dan speelt Noorwegen tegen Engeland en Argentinië tegen Zwitserland. Het weer van Weer Online? In het noorden kan wat mist ontstaan. Overdag weer veel zon, het wordt maximaal 32 graden. Zondag blijft het ook nog zonnig en zomers warm. En dat was het ANP-nieuws. Q Music. Je luistert naar Q Music.